0: Goeienacht. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen. Want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goedemorgen.
1: Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar die vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Peter Frampton, Show Me The Way. Naar de Koen en Sander Show. Voor de vrijdagochtend een hele goede morgen.
1: Dit is Jan.
0: Het is precies 6 uur. Voor het nieuws krijg je Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. Een stevig gesprek. Het kabinet heeft gisteravond met de boeren gepraat over de stikstofplannen. Volgens landbouworganisatie LTO was het een constructief gesprek en er zou ruimte zijn om de plannen te verbeteren. Onder andere premier Jette was bij het gesprek. Volgens hem ging het er stevig aan toe. In Sittard, Limburg, heeft een agent een man neergeschoten. Het gebeurde vlakbij het politiebureau. Er zou een verdachte situatie zijn geweest, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De man raakte gewond aan zijn been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Dan naar België, want daar kan de brandweer eindelijk even op adem komen. De grote brand in het natuurgebied de Hoge Venen is onder controle. De brandweer in het gebied is dan nu ook afgeschaald. De komende dagen wordt er nog wel nageblust. Ook ons land helpt daarbij. En voetbal, want Ajax en Twente kwamen gisteravond weer in actie voor de voorrondes van de Conference League. Vooral Ajax had een goede avond. Zij wonnen met 4-2 van het Zwitserse Sion. Voor FC Twente ging het een stuk minder. Zij verloren thuis met 1-0 van Karabach uit Azerbeidzjan. En dus is coach John van den Brom niet blij.
3: In mijn optiek waren er te veel spelers onder hun niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen nogmaals een hele goede ploeg als Karabach.
2: Volgende week zijn de returns. De winnaar plaatst zich definitief voor de Conference League. Krijg je nog het weer van Weerplaza. Het gaat opnieuw een wisselvallige dag worden. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En het wordt zo'n 20 graden.
4: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Koen en Sander.
0: Een hele goede morgen, vrijdagochtend 21 augustus. Daar zijn we met de Koen en Sander Show. Sander.
5: Een hele goede morgen.
0: Daar is die hoor.
5: Ja, daar ben ik.
0: Hoe is het?
5: Ja, hartstikke goed.
0: Goed?
5: Goed, ja. Ja, lekker geslapen, lekker gefietst. En hier ben ik weer.
0: Het is leuk om te zien dat de stemlijstjes binnenkomen rollen hier op de burelen van Joe. Want aanstaande woensdag beginnen we aan die lijst, de 80's Top 800. En die worden jou samengesteld. Ik heb hier het stemlijstje van Bianca Zieleman voor me. En zij brengt ons terug naar 1984. Naar de wekelijkse disco op de camping, schrijft zij. Daar hoorden ze dit liedje door de speakers Bryan Adams. En hier is The Summer of 69.

0: Een hele goede morgen. Dan is het alweer vrijdag. Dan vliegt zo'n week alweer voorbij. Zo'n eerste week na de vakantie. Voor ons dan natuurlijk. Voor een hoop anderen misschien ook. Maar er zijn ook mensen die nog lekker vakantie hebben. Of nog, die heb je er ook bij, die zeggen... Ik ga lekker als iedereen al terug is.
1: Ja, nou, dat vind ik, was ik vroeger zelf ook van.
0: Ja, daar ben ik stinkjaloers.
1: Oh, dat je dan eind januari zei... Hallo, Bali. Ja. Dag, Nederland. Ik zie jullie ergens in maart. Ja, dan ziet het leven er anders uit.
0: Ja, ja.
1: Maar het gaat niet meer.
0: Nee, het gaat niet meer. Nee, wij zijn gebonden aan het hoogseizoen.
1: Ja.
0: Zo werkt dat nou eenmaal bij de radio. Dat is dan handig dan, dat je met eigenlijk als het land massaal verlaten wordt... dat je dan ook even weg bent. Maar goed, we krijgen er ook weer heel veel voor terug.
1: Daarom.
0: Is of zo. Bijvoorbeeld Renske, die zit hier gezellig. Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het allemaal, land?
1: Ja, we moeten opschieten. Want over pak een beet, precies anderhalve minuut... gaan wij natuurlijk met dit programma... achter de kijkmuur. De betaalmuur.
0: Anderhalve minuut?
1: Ja, dan gaan we en dan moet je €5 betalen. En dan krijg je een stream. Oh. En dan kan je ook in het buitenland, behalve in Zwitserland... kan je naar de Koen en Sander. Dan moet je even een profiel aanmaken, even inloggen. Dan krijg je een inlogcode. Dan krijg je een koppelingscode. En dan kan je de Koen en Sander show voor €4,99 doorluisteren. Maar dat moet technisch gezien geen problemen geven.
0: Mag ik raden?
1: Ja, mag raden.
0: Sander heeft gisteravond Ajax willen kijken tegen...
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik geef je een hand.
0: En de livestream haperde? Nou, wat is dat schandalig, hè?
1: Met de nadruk op willen kijken.
0: Nou, ik heb gelezen, want ik had die €4,99 niet over voor deze blamage. Nou, ze hebben uiteindelijk gewonnen, dat heb ik maar. Ik heb wel gelezen, na een kwartiertje waren de problemen voorbij.
1: Ja, het ligt eraan hoe of wat het insteekt. Kijk, ik ben een ouderwetsie. Ik wil gewoon op mijn televisie met de voetjes op de bank... met mijn zoon tegen me aan onder een dekentje. Op de grote beeldbuis waar voorheen meneer Daal, maar ook vader Abraham te zien waren. En por favor. Maar je moest dan via... Ja, goed, ik ga het niet eens uitleggen. Maar je hebt natuurlijk een smart tv met allemaal apps. Dus dan zou je via die app, via dat kijksysteem... dan gewoon, maar dan moest je inloggen. En dat ging gewoon. Natuurlijk kreeg ik 20, 25, 30 minuten lang... de melding dat het allemaal niet werkte. En wellicht doet de stream het niet. Nou, wellicht kon je weghalen. Hij deed het gewoon niet. Nou, uiteindelijk kon ik dan op mijn telefoon kon ik het dan wel kijken. Dus dan ging ik met dezelfde inlog, dezelfde koppencode... dezelfde wachtwoord, ging ik naar mijn televisie. Maar toen zei hij, ja, je bent niet bevoegd. Dus ik heb dus op mijn telefoontje... gewoon die hele wedstrijd zitten loeren. Vanaf minuut, let wel, 38.
0: Ben je wel een echte supporter, vind ik.
1: Nou, ik had mijn zoon beloofd. En die had er ontzettend veel zin in. Ja, ik was anders echt gewoon naar bed gegaan. Had ik mijn boek gepakt, ondersteboven op de kop gestaan. En dat was nog altijd leuker dan dit.
0: Maar ga jij een boze brief schrijven naar Talpa?
1: Nou, nou hebben we daar gewerkt. En ik kan je vertellen, laat ik toch een klein doekje...
0: Het is niet de eerste boze brief.
1: Wij hebben al wat meerdere boze brieven geschreven, Talpa. Die worden niet beantwoord.
0: Nee, maar ik vind wel voor de... God, ja, het werd al niet echt met open armen ontvangen natuurlijk... dat Talpa dit achter een betaalmuur ging zetten.
1: Nee,
0: het is natuurlijk zo goed recht, hè? Ik bedoel, dat is het ook wel weer zo.
1: Maar dan moet je natuurlijk wel even zorgen
0: dat recht. Het... Ja, dat zou zo zien. Zijn je nou por... Wat zei je nou?
1: Por van voor.
0: Por van voor. Oh.
3: Sinds het archief van het beeld en geluid gratis online staat... worden de cursussen van tientallen jaren geleden massaal teruggekeken. Vooral deze cursus is nu een hit.
1: Wat een lekker liedje is dit, joh. Hé, hey, je moet even een jingletje van maken.
0: Dit was gisteren in de uitzending.
1: Ja.
0: Toen zei je, we moeten er even een jingletje van maken. Van dat vrolijke por favor, por favor.
1: Leuk. Hebben we dat?
0: Daar hebben we iets.
1: Oh,
0: ja, dat is leuk, hè? Dat is leuk.

0: Ordinary World. We hadden het gisteren over taalkursussen bij de Teliac.
1: Ja, helemaal terug van weg geweest.
0: Ja, het is weer helemaal terug. En toen kwam, ja. Kwam Renske. Jij kwam ineens met een hartstikke leuk liedje. Wat ja. Ik moet eerlijk zeggen, ongeveer de hele dag in mijn hoofd is blijven.
1: Ja, mij ook. Het is in 1984 was het intro van de Teliac-cursus Spaanse les.
0: Ja. Por favor, por favor. En toen zei jij gisteren, Sander, hier zouden we eigenlijk zo'n jingletje van moeten maken.
1: Ja.
0: Zo'n Koen en Sander liedje van moeten maken. Ja. Of deze melodie.
1: Het lijkt ook op een jaren 80 liedje. Ta-na-na. Of een Kinderen voor Kinderen liedje zou het ook zomaar kunnen zijn.
0: Het is hartstikke aanstekelijk. Het blijft echt in je hoofd zitten. Maar ga er even goed voor zitten. Want dit is dat het hoogtepunt van de show nu al plaatsvindt, dat is ongelooflijk. Maar ik denk dat er misschien wel 5 mensen mee bezig zijn geweest gisteren de hele middag. Wil je horen wat eruit is gekomen?
1: Ja.

0: Ja, AI is nog niet zo ver.
1: Ja.
0: Nou, kijk of we maandag dit ook kunnen overtoepen.
1: Het is de 7:10. Goedemorgen, de Koen en Sander Show voor de vrijdagochtend. En daar is hij weer voor een beetje niveau in de show. Hopen we er maar. De spreuk van Sander.
0: Als je met een gebakken peren zit, is waarschijnlijk de visite.

0: Take a Chance on Me van ABBA natuurlijk. In de Joe Ochtendshow, goedemorgen, het nieuws van 6:30... komt eraan, krijg je van Renske van der Zalm.
1: Een man zal zijn vakantie naar Bali niet zo gauw vergeten.
2: En hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Ons cw-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
9: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
8: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
22: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: We hebben een aantal wisselvallige dagen gehad. Ook vandaag af en toe zon, vooral ook buien. En het wordt zo'n 20 graden. Verkeersinformatie, nou, daar kunnen we kort over zijn. Helemaal geen vertragingen. Het is vrijdag en het is altijd rustig. En voor velen nog vakantietijd. En dus snel door naar het nieuws van 6:30 krijg je van Renske van der Zalm.
24: Goedemorgen. In het noorden van Groningen is afgelopen nacht een aardbeving geweest. Het ging om een van de zwaarste bevingen in die regio van de afgelopen maanden. Het epicentrum lag bij het dorp Rottum. Door de gaswinning zijn er al duizenden bevingen gemeten in het gebied. Maar eentje met deze kracht komt niet zo vaak voor. Over schade en gewonden is nog niets bekend. Er kan nog gesleuteld worden aan de stikstofplannen van het kabinet. Dat is de conclusie na een gesprek gisteravond tussen het kabinet en boerenorganisatie LTO. Premier Jette noemde het overleg stevig, maar ziet net als de boeren ruimte om de plannen op punten aan te passen. Het stikstofpakket zelf blijft overeind, maar LTO krijgt de kans om mee te praten over de precieze uitwerking. De komende weken praten beide partijen verder. De oorlog tussen Iran en Amerika merken we nog niet zo erg aan onze energierekening. Dat was bij het begin van de oorlog in Oekraïne wel anders. Toen schoten de energiekosten direct door het dak, zegt ABN AMRO na eigen onderzoek. Doordat stroom nu nog relatief goedkoop is, verlengen veel mensen hun contract nu tegen vergelijkbare tarieven. Wel zijn we met z'n allen meer kwijt aan de pomp. En de Zwitserse toerist moet een jaar de cel in op Bali... omdat hij de dag van de stilte niet echt serieus nam. De 26-jarige man ging op de religieuze dag naar buiten... terwijl dat niet mag, en filmde zichzelf... terwijl hij grappen maakte over de dag. Er is dan geen internet, er zijn geen vluchten van en naar Bali... en de politie houdt in de gaten of iedereen binnen blijft. Volgens de rechter beledigt de toerist de bevolking en hun geloof. De man zegt dat hij spijt heeft... en dat hij vooral naar buiten was gegaan omdat hij honger had.
25: Gisteravond, 7:45... op de livestream van Kijk van Ajax was het moment van de stilte. Avond van de stilte.
23: Dankjewel, Renske. René, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
23: René, 58 jaar, je komt uit Ede... en je bent onze hoofdpersoon in de beroepentest. Heb je er een beetje zin in?
26: Jazeker, ik ben benieuwd of jullie het gaan raden.
25: Oh.
23: Heb je... dat is altijd gevaarlijk als je een vraag stelt... maar deze telt er nog even niet mee. Heb je een moeilijk beroep om te raden, denk je?
26: Ja, ik denk dat het wel lastig is.
23: Oh, oké. Nou, we hebben 7 vragen om samen met onze luisteraars te puzzelen. En Sander heeft al een hele goede eerste vraag voor je. Daar komt.
25: Nou, ik ga eens een gekke vraag stellen. Uit hoeveel woorden bestaat jouw functie?
26: 1.
25: Oké, nou dat is lekker. Ja, anders krijg je een manager, operationeel, touring star.

0: sorry. Goedemorgen, de Joe Ochtendshow. En daar gaat hij weer. Conducteur, bischoffer of stewardess. Cool en zonder spelen de beroepentest. Joe luisteraar René uit Ede, hoofdpersoon in de beroepentest. Goedemorgen, René.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Eén vraag van in totaal 7 die we aan jou mogen stellen om achter je beroep te komen. Is al gesteld, namelijk uit hoeveel woorden bestaat jouw functie? En toen was je antwoord heel duidelijk, 1 woord.
1: Dat klopt.
0: 1 woord, goed. We gaan naar vraag nummer 2.
2: Ja, kan je misschien ook weer in een 1 woord beantwoorden. Wat lever jij, wat verkoop jij? Een product of een dienst?
1: Ik lever een dienst.
2: Dienst.
0: Welke opleiding heb jij nodig gehad voor dit beroep?
1: Ja, heel officieel is het een vrij beroep wat ik heb. Maar je moet wel een opleiding hebben gedaan om uiteindelijk te doen wat ik doe.
0: Maar ik vroeg welke opleiding?
2: Ja.
0: Of verklap je dan te veel?
1: Ja, dan verklap ik wel veel. Het is geen fysiek beroep en ook geen fysieke opleiding.
0: Oké.
2: Ja, maar dan vind ik dat deze vraag niet meetelt.
1: Oké, ik geef u weer 1 extra.
2: Ja, als ze niet kunnen antwoorden, dan dat ligt niet aan ons. Het is gewoon een ontzettend goede vraag geweest.
1: Ja, precies.
0: Nee,
1: ja.
0: Maar voor de duidelijkheid, als jij nu zou zeggen welke opleiding je daarvoor nodig hebt, dan zouden wij direct weten wat je beroep is?
1: Ja, klopt.
0: Nee, oké, dan schrappen wij deze vraag.
2: Ja, lekker. Zullen we die vorige 2 ook even schrappen? Je levert een dienst. Hoeveel procent van je werkdag zit jij achter een computer?
1: 90%.
0: Zo. Zou jij een vakterm kunnen delen? En die echt typisch natuurlijk slaat op het werk wat jij doet, René.
1: Een vakterm. Dat is ook een goeie.
0: Of heb je geen vakterm?
1: Dan zou ik komen op assets.
2: Assets.
0: Oh. Dan denk ik aan de financiële sector in één keer.
2: Ja.
0: Ja.
2: De mensen die van jou een dienst nodig hebben, wat is hun vraag?
0: Oh ja.
2: Welke dienst hebben ze nodig?
1: Zij hebben hulp nodig met iets wat ze zelf het liefst niet willen doen.
2: Juist.
0: En heeft dat met financiën te maken, René?
1: Dat klopt.
0: Maar dan hebben wij nog 1 vraag.
2: Ja, dan moet even goed nadenken. Kijk, hij kan natuurlijk de Belastingdienst, hij kan accountant zijn, boekhouder. Ja, ja. Hij kan fiscalist zijn. Hij kan ook bijvoorbeeld crypto-adviseur, beleggingsadviseur zijn.
0: Oh ja.
2: Je zegt financiën.
0: Ik zou het op de belastingen gooien misschien. Dat we dat kunnen uitsluiten.
2: Nou, ik kan ook vragen wat er gebeurt met die financiën op het moment dat René er klaar mee is. Staat het dan in een boekhouding?
0: Oh ja, goeie.
2: Staat het op
0: een
2: rekening?
0: Dat is een goeie.
2: Staat het op een beleg? Ik heb het woord altijd al willen gebruiken. Staat het op een hedge fund?
0: Wat?
2: Een hedge fund? Oké, wat gebeurt er met het geld nadat jij je trucje hebt gedaan, René?
1: Dan zijn ze blij en dan is de Belastingdienst ook blij.
0: Oké. Nou, we zijn dicht bij het beroep van René uit Eden. Maar we kunnen altijd alle hulp natuurlijk goed gebruiken. Dus wat is zijn beroep volgens jou? Laat het weten in de app van Joe.
2: Ja, we zijn dichtbij. Kortom, René?
1: Ja?
2: The heat is on.

0: bij Frey bij Joe en The Heat is On. En Sander?
1: Ja?
0: The Heat is ook on.
1: De
0: heat tussen met René, zou ik eigenlijk willen zeggen, natuurlijk, hè, van de beroepstest, is on.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar als we dan naar Drachten en Franeker en Snitch gaan, it heat niet on. It heat niet on.
0: Jij weet niet waar ik het over heb. Ik doe ergens op. Ik ga het je zo vertellen.
2: Oh. Ja.
0: Het beroep van René uit Ede proberen wij te raden. We weten inmiddels al het een en het ander. Je kunt zijn beroep in één woord zeggen en het heeft met financiën te maken. Het is een dienst die René levert en als hij daarmee klaar is, dan is iedereen blij, ook de Belastingdienst. Het is een taak die zijn klanten liever niet zelf doen. Een vakterm is assets en 90% van René's werkdag, dan zit hij toch al achter zijn computer. Een opleiding heb je wel nodig, maar het is een vrij beroep, niet fysiek.
1: Nee, en ja, het zijn drie soorten antwoorden. Het is heel makkelijk. Je kan het echt door drie delen. 33,3% denkt aan boekhouder. De andere 33% denkt aan accountant. En de andere drie aan fiscalist.
0: Ja, Jaden bijvoorbeeld, die zegt dit.
3: Ik denk dat hij een belastingadviseur / consulent is.
0: Ja. Ja, ik ga toch het meeste op boekhouder, toch?
1: Ja, ik eigenlijk ook.
0: Alhoewel, hij heeft natuurlijk heel duidelijk het over de Belastingdienst had. Maar als boekhouder doe je natuurlijk ook belastingaangifte, lijkt mij.
1: Of moeten we het één tikkie hoger gewoon zeggen, hij is accountant?
0: Ik weet nooit het verschil tussen een accountant en de boekhouder.
1: Nou, een accountant die heeft vaak op het toilet de deur open en een boekhouder heeft hem dicht.
0: Ja, natuurlijk. René, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Nou ja, het is mij om het even. Zullen we gewoon boekhouder zeggen?
0: Ben jij boekhouder, René?
4: Dat klopt helemaal.
0: Ja. Maar als we nou accountant hadden gezegd?
4: Dan is het eigenlijk net niet helemaal goed. Kijk. Accountant, dan mag je namelijk meer. Oh. Die mogen beursgenoteerde bedrijven doen en grote bedrijven met meer dan 50 medewerkers.
0: Ah, ja.
4: Ik noem mijn beroep eigenlijk administrateur, want boekhouder is een beetje ouderwets natuurlijk, want jij doet helemaal geen boeken meer.
1: Nee.
4: Dus dan, en ik doe eigenlijk verder eigenlijk precies hetzelfde als een accountant. Ik maak jaarrekeningen, ik doe loonstroken, eigenlijk alles van A tot Z om de ondernemer te ontlasten.
1: Ja. En waar houd jij boek? Gewoon thuis?
4: Gewoon thuis, eenmanskantoor.
0: Hey, maar dan ga ik even een beetje meepraten, vind ik dat mooi, hè? Het is wel een hoop aan de hand, hè, box 3?
4: Jazeker, dat krijgen ze niet voor elkaar, hè.
0: Nee.
4: Voor niemand doe je het goed, dus...
0: Nee.
4: Maar ze willen centen hebben, want ze komen natuurlijk geld tekort in Nederland. Dus dan,
0: ik zie je. Ja. Ik ga toch een beetje meelullen.
1: Ja, en ik zit heel erg met mijn acquisities in de hedge fund. Hoe zou je
4: dan
1: dat...
4: Dan moet je financial advisor gaan bellen.
1: Oh, dan ga ik die even bellen.
4: Dat doe ik niet.
0: Hey, René, wat doe je buiten je werk? Kom, heb je nog hobby's?
4: Ik luister graag naar de radio. Mm. Ik hou van een beetje shoppen. En op vakanties en weekendjes weg. Leuke dingen doen.
0: Maar je luistert vaak naar de radio. Je bent een muziekliefhebber, hè?
4: Klopt.
0: Ja. Je weet eigenlijk best wel veel van muziek.
4: Klopt ook. Vroeger in een discotheek gewerkt.
0: Kijk, want ik heb natuurlijk net gezegd, Sander, the heat is on. René, die we nu aan de lijn hebben, is jouw tegenstander vandaag.
1: Oh!
0: Voor Beat Sander!
1: Leuk!
0: Jij gaat René zien zometeen. Hij is hier in de studio straks.
1: Oh, had ik daar maar eventjes mijn jaarrekeningen meegenomen.
4: Ja, precies. Had ik ze even kunnen controleren.
1: Ja, godsamme.
0: Heel leuk. We gaan met jou de drie noten spelen, René. Hartstikke leuk. Duurt nog eventjes. Rond 8:45 is dat. Dus ik zou zeggen, even wakker worden en straks deze kant op komen.
4: Zeker weten. Gezellig.
0: Je kan 2400 euro winnen. Gezellig.
1: Ja.
4: Ik ga mijn best doen.
1: En dat gaat allemaal naar box 2 dan, hè?
4: Ja. Ik kan het niet zwart.

0: En dit is, zoals het heet, een echt outro.
1: Het is een outro en dit is ook, zoals het heet, echt met recht een one-hit one.
0: Zo.
1: Maar wat een hit was dit en is dit nog steeds?
0: Walking in Memphis van de Marcon. Straks krijg je het nieuws van 7 uur in de Koen en Sander Show. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, weer een zware aardbeving in Groningen. Wat ze daar allemaal hebben gevoeld, hoor je zo.
0: Zojuist in de beroepentest was Joe-luisteraar René onze hoofdpersoon. En René gaan we nog terug horen in de show.
1: Ja.
0: Hij gaat het tegen jou opnemen straks 20:15. In de drie noten beat Sander.
1: Ik ben benieuwd. Ik vind het een aardige man, dus het is hem gegund. Ja. Het gaat om 2400 euro.
0: Kan er een hoop geld mee winnen, maar hij moet jou wel verslaan. Even kijken hoe scherp jij bent, Sander. Één noot van een grote hit. Maar welke hit is dit?
1: Black Velvet en Lennon Miles.
0: Hoor je zo meteen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met Tioga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check tiogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
0: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
19: Simpel.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Dit is jouw.
23: De Koen en Sander show voor de vrijdagochtend. Nieuws van 7, Renske.
24: Goedemorgen. Een zware aardbeving. Die was vanochtend in het noorden van Groningen. Het zou de zwaarste beving in een lang...

0: De politie is een groot onderzoek gestart en heeft twee verdachten opgepakt. In New York is een vrouw opgepakt die een zware aanslag aan het plannen was. De verdachte wilde met explosieven zoveel mogelijk schade aanrichten aan een regeringsgebouw, het liefst tijdens een vergadering van politici. Ze zou zijn geradicaliseerd en had de locatie al meerdere keren verkend. De vrouw liep uiteindelijk tegen de lamp toen ze de explosieven probeerde te kopen van undercover-agenten. Ze riskeert nu een celstraf tot 20 jaar. En de voetballers van FC Twente moeten volgende week aan de bak, want in de laatste voorrondes van de Conference League hebben ze verloren van Karabach. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Azerbeidzjan. Toch is aanvoerder Bart van Rooij er nog rustig onder.
1: Ik denk dat er genoeg aanknopingspunten zijn voor die uitwedstrijd. We moeten ook niet in paniek raken nu. Genoeg om nog voor te spelen.
0: Bij Ajax ging het wel beter. Zij wonnen met 4-2 van het Zwitserse Sion. Alleen fans hebben niet alles meegekregen, want door een storing bij streamingdienst Kijk misten sommige kijkers het eerste kwartier.
2: Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, dat is toch wel... Dat is wel lullig. Ik zag gisteren, ik was uit eten, maar mijn vader was jarig, maar ik kwam terug. Ik zag social media en ging helemaal los van mensen die baalden als een stekker.
3: Nou, ik heb het getracht ook te kijken. Maar mij is het pas in de 38e minuut gelukt.
2: Nee.
3: Ja, het is een bloody shame. Het is echt een schande, maar serieus. Kijk, als je van tevoren hoofd van de toren blaast, en met name die Chris Woes, die zit natuurlijk bij VI, en die zegt dan, nou, ik heb het geregeld. Je kan het via Kijk, kan je het dan zien, wordt het gestreamd. Let wel, moet je €5 eventjes eenmalig betalen. Vind ik nog best wel wat geld voor. Kijk, je kan ook denken als Talpa, als Kijk, laten we het gratis doen. Dat is gewoon goede PR, goede reclame. Misschien dat mensen denken, hey, het bestaat, laten we in de toekomst vaker ervan gebruik maken. Maar nee, het wordt eenmalig €5 betalen. Ja, als het dan niet werkt, ja, dan is het natuurlijk, dat is schandaal. Je blaast hoog van de toren.
2: Ja.
3: Zorg dan op zijn minst dat het doet. Maar ja, ik heb ook, en ik denk, ja, leuk, dan ga ik het met mijn zoon kijken. Die zat al helemaal klaar in zijn eigen pyjama met een dekentje. Ja, en dan moet je inloggen en een koppelcode. En nou, uiteindelijk, en dan stond er ook wellicht dat de stream het niet doet. Nou, dat wellicht dacht ik, kan je weghalen, want hij doet het gewoon niet. Nou, uiteindelijk was ik dan, echt na 38 minuten, zat ik in dat systeem. Ik kan het laten zien, ik heb 6 mailtjes gehad met inlogcode. En koppelcodes. Ja, ik heb meer getallen ingevoerd dan een boekhouder. Nou, en uiteindelijk had ik het dan werkende, maar wel op mijn telefoon. Maar ik heb natuurlijk een smart TV, daar heb je ook die app op. Dus ik wilde het dan weer transponeren
2: naar de tv.
3: Maar daar had ik weer een ander. En daar stond, je bent niet bevoegd om dit. Dus ik heb op mijn telefoon zitten kijken, ja. Dus ik heb ik heb daar ooit gewerkt bij Talpa. Koen ook. Jij ook. Ik heb in 2016 ooit een declaratie ingediend voor 6 ballonnen. Die heb ik nog niet betaald gekregen, dus ik denk dat ik deze €5 ook gewoon kwijt ben.
0: Krijg je nog het weer van Weerplaza. Het gaat opnieuw een wisselvallige dag worden. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door en het wordt zo'n 20 graden.
2: Het is echt schandaal. Het is echt heel veel mensen, ook luisteraars, klagen bij ons al in de app over gisteren, die toch even Ajax wilden kijken. Dat ging dan niet. Johnny de Mol presenteerde de uitzendingen. Heb jij gehoord wat hij aan het einde van de uitzending heeft gezegd, Sander? Of had je toen...
3: Nee, maar toen klapte hij er weer uit.
2: Nou, ik heb het hier voor je. Ik ga het straks aan je laten horen. Eerst de verkeersinformatie en daar kan ik heel kort over zijn. Op dit moment in Nederland en we leven 7:05. Geen files.
4: De beste 80's horen bij Joe.

0: Joe met Koen en Sander.
1: Ja, de stemlijstjes voor de Joe 80's Top 800 die stromen hier binnen. Maar ik kan me voorstellen dat je dit hoort en dat je nog geen lijstje hebt ingediend. Nou, je hebt nog een paar dagen, dus maak je daar vooral geen zorgen over. Doe dat lekker in de app of via joe.nl. Beetje inspiratie.

0: Dreams.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja. Sander, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
0: Welkom bij de ochtendshow voor de vrijdag laatste werkdag van de week. Alhoewel natuurlijk het grootste deel van het land nog lekker vakantie geniet. Ja, nieuws van deze ochtend. In het hoge noorden van Groningen is deze nacht een aardbeving geweest. Gebeurt natuurlijk wel vaker vanwege de gaswinning daar in het gebied. Maar deze was toch wel flink. De zwaarste aardbeving sinds maart. En ik vraag me dan toch af, zijn er luisteraars daar in het hoge noorden die misschien de aardbeving hebben gevoeld?
3: Oh ja, meld je even, ik ben benieuwd.
0: Meld je even in de app van Joe, want dan spreken we je graag natuurlijk daarover. Het lijkt mij, ik heb het ooit een keer in Griekenland gehad, dat ik een lichte aardbeving hoorde, dus stel er vooral niet te veel bij voor. Maar het is zoiets onnatuurlijks.
3: Ja.
0: Dat verwacht je gewoon niet.
3: Weet jij de magnitude ook?
0: Van deze aardbeving in Groningen?
3: Nee, van Griekenland.
0: Griekenland. Deze in Groningen was 2,8.
3: Ja, ik heb hem 3,4 meegemaakt.
0: 3,4?
3: Ja, viel bij extra uit bed.
0: Dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen. Sorry, ik moet zo hard lachen, want ik weet dat het waar is. Goed, dan. Ja, Sander.
3: Ja.
0: De livestream van Ajax. Kijk, je weet dat het foute boel is als er meer over de haperende livestream wordt gesproken dan over het spel van Ajax.
3: Ja, nee, dat is ook. Ja, nee, Ajax was ook al niet best. Uiteindelijk wel 2-4 winnen, dus dat is toch wel netjes. Maar de eerste helft was het niet goed, maar dat hebben we toen allemaal gemist, gelukkig. Dus Ajax heeft zich aangepast aan de haperende stream. Waarvoor dank.
0: Ja.
3: Wat een goede coach, die Michel. Op het moment dat heel Nederland eindelijk beeld had, toen ging Ajax pas een beetje goed voetballen.
0: Toch verdacht veel mensen die natuurlijk hebben geprobeerd om. Die hebben die €4,99 moeten betalen natuurlijk. Om via het platform Kijk naar de wedstrijd te kunnen kijken.
3: Kijk, jij weet, aan de voorkant is er heel veel kritiek. Hè? Dat zat ook bij Renske gisteren en eergisteren het nieuws. En terecht ook kroegeigenaren die zeggen, we betalen €550 per maand voor een voetbalpakket. En dan komt er toch, ook al is het principieel, maar er komt €5 bovenop op eenmalige wedstrijd. Kijk, die kritiek kan je gewoon heel makkelijk de mond snoeren als je zorgt dat het gewoon goed is en dat het werkt. En allebei was daar geen sprake van.
0: Nee. Was je boos gisteren toen het niet lukte bij jou?
3: Nou, kijk, dat ben ik. Ik denk dan zelf dat het aan mij ligt.
0: Oh ja.
3: Omdat je dus met het 21 stappen en verificaties en codes. En dan denk ik, oh, deze oude noob met zijn gedikke patatvingers. Die doet weer iets niet goed. En mijn zoon die zit hoopvol te kijken.
0: Ach.
3: Toen moest ik ook een foto maken van de televisie. Want daar staat dan de QR-code op. Dus heb je dat wel eens als je een QR-code scant? En dan druk je, maar dan verdwijnt die.
0: Nee, dat heb ik eigenlijk niet.
3: Dat zei mijn zoon. Oh pap, dan moet je even een screenshot maken. Dan zegt hij onderin markeren als. Ja, en dat deed hij dus.
0: Maar je moet dit soort dingen ook gewoon voortaan aan je zoon Klaas overlaten.
3: Ja, die is 12, die is zoveel.
0: Kan dat toch gewoon?
3: Maar goed, inloggen kon hij overigens niet. Net als de rest van Nederland. Dus ja, ik denk dat aan mij. Maar op een gegeven moment zag ik dus de kritiek de ronkende koppen in de kranten. Iedereen was boos en terecht. Maar ik denk, als je zo met zo'n constructie komt, moet je gewoon zorgen dat het werkt.
0: Ja, nou presenteerde Johnny de Mol de uitzending. En die heeft dus aan het einde van de uitzending iets gezegd waar nu ook heel veel mensen over vallen. Maar toen heb jij niet meer meegekregen, denk ik.
3: Ik ben bijna de 4-2-4, dacht ik, deze jongen gaat slapen.
0: Luister even mee naar wat Johnny aan het einde van de wedstrijd zei.
4: We gaan afsluiten. Het begin van de uitzending, daar ging het eventjes mis. Kwam het moeizaam op gang. Net als met Ajax eigenlijk, kwam het moeizaam op gang.
3: Ja.
4: Maar uiteindelijk toch een doelpuntenfestival. 6 goals. Dus volgens mij een geslaagde avond voor de kijker, maar ook voor Ajax.
0: Een geslaagde avond voor de kijkers, Sander.
3: Maar nee, ik wil hem nog eens horen.
0: Wat dan?
3: Nou?
4: We gaan afsluiten. Het begin van de uitzending, daar ging het eventjes mis. Kwam het moeizaam op gang. Net als met Ajax eigenlijk, kwam het moeizaam op gang.
3: Ja.
4: Maar uiteindelijk toch een doelpuntenfestival. 6 goals. Dus volgens mij een geslaagde avond voor de kijker, maar ook voor Ajax.
3: Ja, dat merk ik even serieus. Dit is de Odido-techniek.
0: Oh?
3: Gewoon gehackt worden en zeggen, ja, het was niet onze intentie, het is vervelend. Maar het woord sorry hoorde ik niet.
0: Nou, ik geloof dat hij wel ergens nog zijn excuses heeft aangeboden.
3: Heeft hij wel sorry gezegd?
0: Dat heeft hij wel gedaan.
3: Oké, vooruit dan maar. Dan trek ik mijn advocaat even in.
0: Hey, maar het was een geslaagde avond voor de kijker.
3: Ja, absoluut.

0: Sander. Het repertoire van de man is enorm. Dus ze kiezen uit de vele hits. Vanmorgen gekozen voor I Wish.
1: 80's Top 800 Update.
0: Nog een paar dagen, tot en met dinsdag kun je stemmen. En we roepen daartoe op, want het leuke is dat aan de hand van jouw stem wordt de hele lijst van 800 80's liedjes samengesteld. En vanaf woensdagochtend dan gaat het gebeuren. Een week lang lekker alleen maar jaren 80 muziek.
2: Ja, en dat is ook zo'n heerlijk. Ik snap misschien dat deze week, want de stembussen zijn vanaf woensdag open, dat je daar niet aan toe bent gekomen. Maar dit is ook zo'n heerlijke weekendbezigheid. Ja. Dat je bijvoorbeeld zaterdagmiddag of zondagochtend met een kop thee net wakker denkt, oké, ik zet Joe aan en laat ik ook even de Joe-app gebruiken om mijn favoriete jaren 80 liedjes die lijst in te stemmen.
0: Het is ook moeilijk, vind ik altijd. Want ja, je komt de ene na de andere klapper tegen. De jaren 80 heeft zoveel te bieden muzikaal.
2: Je moet gewoon op je gevoel afgaan. Niet op je gehoor, maar op je gevoel.
0: Kijk, als je op maandag een lijstje samengesteld, dan is op dinsdag het lijstje waarschijnlijk weer helemaal anders. Maar dat is ook het leuke. Doe het gewoon 2 of 3 keer als je er zin in hebt. Waarom niet? Er wordt heel veel gestemd. En het leuke van de update is die we nu hebben, dat we alvast iets kunnen prijsgeven over het stemgedrag van onze luisteraars. En wat opvalt, is dat er op één liedje heel veel gestemd wordt. En een korte samenvatting is waarom dat is. Omdat het nog steeds actueel is, schrijft iedereen er eigenlijk bij.
2: Ja, dat is het een beetje. Het valt op. Niet zozeer dat het liedje hoog of misschien laag, alhoewel ik denk dat de top 5 werk gaat worden, maar vooral dat de motivatie nagenoeg hetzelfde is van iedereen, maar dat wel gewoon steeds meer naar voren komt.
0: Ja, bijvoorbeeld Evelien zegt, ja, de link met de val van de muur, prachtig en nog steeds actueel. En Jeanette zegt dat ook, het is nog steeds actueel. Ewout, die schrijft erbij, juist dit jaar, met alle ellende in de wereld, wordt dit liedje alleen nog maar mooier. En zo hebben vele, vele Joe-luisteraars gestemd op het kleine orkest en over de muur.

0: liedje wat toch eigenlijk iedere keer als je het hoort weer een klein beetje kippenvel met zich meebrengt. Het Klein Orkest Harry Jekkers. En Over de Muur. Bijna 7:30. Renske, goedemorgen. Wat heb je in het nieuws zometeen?
1: Goedemorgen. Ja, de Formule 1 staat op het punt te beginnen, maar niet iedereen is daar blij mee.
2: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis. Yeah!
15: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: dus snel door naar het nieuws van 7:30. Hier is Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Tientallen meldingen zijn er binnengekomen over de aardbeving in Groningen. Die was vanochtend in het noorden daar en was behoorlijk krachtig. Het zou zelfs de zwaarste zijn in een paar maanden tijd. De schrik zit er dan ook goed in, zo hoort RTV Noord.
2: Hevige trillingen en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg.
1: Of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk. Ben je alleenstaande met een normaal inkomen en heb je geen spaargeld, ja, dan ben je er al achter gekomen dat je moeilijk een huis kan kopen, maar dat is nu nog moeilijker geworden. Het AD schrijft dat er voor alleenstaanden met een gemiddeld inkomen nu maar 1000 huizen op funda zijn die ze zouden kunnen kopen. Vorig jaar waren dat er nog 1500. In meer dan 2/3 van de gemeenten kom je er als alleenstaande simpelweg niet meer tussen. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er over 4 jaar, in 2030, tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd.
0: Zo.
1: Het zou een enorme stijging zijn, inderdaad. Ja. Heel vorig jaar waren er nog geen 200.
0: 1000. En wat wil hij dan?
1: Ja, raketten afvuren.
3: Of ook satellieten.
0: Ja. Wil hij daar dan iets in de ruimte? Wil hij een dorp gaan bouwen?
1: Onder andere, maar goed, hij wil natuurlijk ook die commerciële ruimtevaartsector natuurlijk lekker aanwakkeren en zo. Oh, ja. En dat heeft hij natuurlijk ook allemaal een beetje beloofd ook. Hè, ook aan zijn kiezers. Dus dat is de reden ook. Ja. En wie straks ook als een raket gaan, zijn de coureurs van de Formule 1. Over een paar uur rijden de eerste wagens over het circuit van Zandvoort voor de eerste vrije training. Het wordt een bijzonder weekend, want het is voorlopig de laatste Grand Prix in ons land. En onze race gaat gemist worden, hoort RTL.
4: De atmosfeer is gewoon geweldig. Niks voelt als Zandvoort. Niks komt in de buurt. Het is gewoon één groot oranje feest.
5: Wij vonden dat we erbij moesten zijn.
6: Nou, de editie, mooi om mee te maken.
7: Ben je er klaar voor?
8: Ja, natuurlijk. Vorig jaar al. Maar toen was ik er niet bij.
1: Ja, er staan wel iets meer files rond Zandvoort. En daar zijn sommige buurtbewoners wel klaar mee.
9: Dat is lastig. Dat is vervelend. Ja.
10: Waarom is dat dan vervelend voor u?
9: Je woont. En ik kan nu niet naar de golf.
10: Eén weekendje niet golfen, is dat zo erg?
9: Eigenlijk wel, ja. Nou ja, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
11: En nu kan ik niet naar de golf. Oh, verdorie. Vanwege al die mensen. Kan ik niet even tegen een balletje slaan, zeg?
1: Ja, dat zijn ze bij de Telegraaf. Vanmiddag is de vrije training en de sprintkwalificatie. Morgen dan is de sprintrace. En zondag is dus voorlopig de laatste race in Nederland.
0: Ja.
3: Maar dit zijn wel zeikers dan, toch? Dit is de laatste keer en stap je er toch even overheen. Je weet dat je vanaf nu er vanaf bent. Ja. Alsof je op de laatste dag van je werk gaat zitten klagen hoe slecht het allemaal is. Je bent er vanaf.
0: Ja, precies. Nee, maar ik geloof dat echte Zandvoorten is ook heel trots op het circuit en op de races. En het feit dat die Formule 1 daar natuurlijk gewoon de afgelopen jaren terug is gekomen. Ik bedoel, jij bent er zelf ook geweest, Sander.
3: Ja, maar Zandvoort is hier, we kennen natuurlijk met alle respect hoor, maar die ontzettend dedicate strandboulevard natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: Maar Zandvoort heeft ook een heel oud gedeelte.
0: Ja.
3: En daar zit dan het geld. Dus ik denk dat deze vrouw dan daar vandaan kwam, denk ik.
0: Dat zo klonk ze wel.
3: Zo klonk ze wel, ja.
0: Want die is natuurlijk gek op een potje golf, zeg ik.
9: Dat is lastig, dat is vervelend. Ja.
10: Waarom is dat dan vervelend voor u?
9: Je woont. En ik kan nu niet naar de golf.
0: Ik kan nu niet naar de golf.
3: Ze moet naar de zee, er zijn heel veel golven.
0: Rob Campus, natuurlijk de man van de Viaplay. Die is daar op het circuit. Die volgt het allemaal. En dan hoor je straks hier...

0: dit vind ik heel erg leuk.
1: Dat is lastig, dat is vervelend. Ja.
2: Waarom is dat dan vervelend voor u?
1: Je woont. En ik kan nu niet naar de golf.
0: Kan niet naar de golf? Ja, er komen nu al imitaties binnen in de Joe-app, bijvoorbeeld Patrick.
3: Hé, hey, Lodewijk, geef die bal een pet.
0: Aretha Franklin. I knew you were waiting for me.

0: Rider with you.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Hoe is het weer eigenlijk dit weekend? Dat is belangrijk, een belangrijke factor.
3: Ja, nou vandaag regen. Morgen ook regen. Zondag ziet er volgens mij vooralsnog redelijk droog uit.
2: Oké, dat is het nadeel van Max, denk ik, hè?
3: Jij bedoelt op de Formule 1?
2: Ja.
3: Nou, kijk, weet je wat het is? We hebben best wel veel droge races gehad in Zandvoort. Ook al eens een keer wat regen gehad. Maar regen is altijd wel een spektakel. Het is wel echt leuk. En inderdaad, Max is er altijd wel goed in.
2: Ja, een regenrijder.
3: Regenrijder is die goed in. Ja, Zandvoort kleurt voor het laatst volledig oranje. Want het Formule 1-circus is allemaal weer neergestreken in de duinen. Sterker nog, de auto's gaan vandaag echt rijden. Het is een sprintweekend, zoals dat dan heet. Voor de fans is dat extra leuk. Want dan heb je twee keer een kwalificatie en twee keer een race.
2: Ja.
3: Ja, en het is voor het laatst. Ja, er zijn een hoop mensen die vinden het natuurlijk ontzettend jammer. Wij bellen met Rob Campus, presentator van Viaplay. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Jullie hebben verstand van die regen en alles.
3: Ja, joh. Jij zit...
2: Nou, ik heb echt alleen maar verstand van regen.
4: Maar weet je wat het leuke is? Het zijn allemaal buien. En als er buien zijn, dan rijden ze op slicks, op banden zonder profiel. Ja, en dan wordt het lachen natuurlijk. En dan is er wel eentje die beter is dan de rest, denk ik.
3: Ja. En Rob, vind je het jammer dat dit de laatste keer is, Zandvoort?
4: Nee, ik vind het schandalig. Jammer is als je poes iets aan zijn oogje heeft. Maar dit is verschrikkelijk. Dit mag niet. Ik sprak gisteren allemaal mensen, al die coureurs, al die teambazen, die allemaal zeggen, dit kan eigenlijk niet. Het is een van de mooiste races van het jaar, ook vanwege die oranje Orange Army en dat hele festival de muziek eromheen. Dus die zeggen allemaal, dit komt wel weer terug. Dan denk ik, ja, dat vind ik niet. Maar dat zou wel fijn zijn.
3: Ja, zou wel fijn zijn. Hoe ziet het er allemaal voor je uit de komende dagen? Wat ga je allemaal doen?
4: Nou, kloten, want die regen, ik heb het al gezien op Bijenlang, is precies als ik elke avond om 8 uur uitzend live, buiten.
3: Dus dan sta je daar met je parapluutje, dus, sta je langs de baan?
4: Nee, parapluutje mag ook niet verantwoord. Nee, dan sta je met je capuchonnetje.
3: Oh ja,
4: want parapluutjes waar je de baan op. Dus mensen, parapluutjes allemaal thuis laten.
3: Oh, dat mag helemaal niet.
4: Wij gaan straks kijken naar Zandvoort toe en dan gaan we rondlopen en kijken. Want er is natuurlijk vandaag kwalificatie, jongens, voor de sprintrace van morgen. Ja,
3: ik hoor een haperend lijntje. Ik kan het toch niet tegen.
2: Nee.
3: We kunnen je een beetje slecht verstaan. Ja, jij woont natuurlijk helemaal in een uithoek van Nederland. Ergens.
4: Oh, fucking small on Lambo.
3: We gaan heel even wat aan het lijntje doen en dan komen we zo bij je terug, Rob.
4: Oké, yo.
3: Tot zo. Hoi. We moeten het ook nog even hebben natuurlijk over het feit dat Rob getrouwd is, hè?
2: Ja, absoluut. Nee.
3: Is in het geniep getrouwd en heeft ons niet uitgenodigd.
2: Nee, vind ik ook wat. Terwijl hij toch een absoluut vriend van de show is. Dus Nou goed, ik ben wel geweest, hoor. Ik mocht niet
3: zeggen. Hey, zullen wij heel even een
2: hij hangt al.
3: Is je er alweer?
2: Dit is beter.
4: Dat was open goal, hè.
3: We hadden het even over jouw huwelijk, Rob.
4: Oh ja.
3: Dat we niet uitgenodigd zijn.
4: Nee, maar we hadden al hele goede DJ's.
2: Nee, precies. Maar ik vond het wel een eer dat ik Babs mocht zijn, hoor. Maar even, Rob, is het voor jou nu ook de laatste? Is Zandvoort laatste voor jou ook dit laatste seizoen?
4: Ja, maar je bedoelt qua huwelijk of...
2: Sorry, qua werk. Nee, maar ik ben helemaal van de leg. Want jij wordt over een maand 66.
3: Ja, joh.
4: Fucking hell, ja, vrij vertreft in, man.
2: Nee, maar lieverol, ik zou jou gewoon echt 52 geven.
3: Ja, ik vind
2: jou in alle opzichten niet zo verschrikkelijk oud.
3: Hij heeft een jonge vrouw, hè, dat scheelt natuurlijk ook.
4: Ik zou dat zeggen, en zij dacht ook dat ik jonger was. Dat scheelde vooral.
3: Ja, je hebt een beetje gelogen over je leeftijd, toch? Of wat was dat?
4: Nou, 5 jaar, jongens, kom op. Ik zie dat overal op sociale media. Oh, ik heb gelogen. 5 jaar heb ik er afgesnoept. Weet je, maar ik zag van de week foto's van Felix Murders. Die ziet er toch ook uit als 50?
3: Nee.
2: Die nee, hoor.
3: Nee,
4: 150. In de foto wel. Op de foto in de Volkskrant wel.
3: Maar Rob, is het allemaal puur natuur? Of doe je een beetje...
4: Zeker. Nee. Echt absoluut flauw. Doe ik allemaal niet aan.
2: Nee, dat is wel te zien natuurlijk dat het geen puur of dat het puur natuur is.
4: Okay. Ik heb een bril, dat is net. Dat is net aan
3: me. Dat hoort erbij. Ja. Even terug naar het onderwerp, namelijk de Formule 1.
2: Oosterstokjes.
4: Ook dag van huwelijk.
3: We hadden het hier eventjes over. Kijk, Max Verstappen heeft natuurlijk gisteren bekendgemaakt dat hij blijft bij Red Bull tot 2030. Nou ja, precies. Kijk je ervan op, Rob?
4: Ja. Nou ja, ik had het niet moeten zijn, want in mijn programma Fast Food, wat ik samen met Tom Coronel maak, met die foodtruck waar we landen doorrijden, ja, die roept dat hele jaar, hij blijft. En zeg ik, weet jij meer? En dan kijkt hij me alleen maar aan met zo'n blik van, zeg ik niet. Dus ik dacht, nou ja, die lult me wat. Maar ik denk dat hij tot het eind van zijn carrière gewoon bij Red Bull nu gaat blijven. En ik denk dat hij ook langer gaat rijden dan 2030 ook. En dat verbaast me toch, want daar leek het een half jaar geleden niet op, hè?
3: Maar is het even dan, daar ben ik echt oprecht benieuwd naar, want hij heeft nog geen Grand Prix gewonnen dit seizoen. Heeft natuurlijk een heleboel te klagen, ook wel de afgelopen. We zien hem veel klagend, zien we hem. En dan tekent hij toch bij, terwijl het belangrijkste voor de Verstappers is natuurlijk gewoon een winnende auto, punt.
4: Weet je? Oh, dacht dat je ging geen geld.
2: Dat dacht ik ook, ja.
4: Nee, dat gaat naar 100 miljoen per jaar, hè? Schijn.
3: Ja, maar hij wil toch. Maar hij heeft al zoveel geld. Hij wil gewoon winnen. Daar gaat het zo om.
4: Ja.
3: Weet hij dan achter de schermen al wat er allemaal aan zit te komen qua updates en zo?
4: Nee, ik denk dat hij achter de schermen weet dat er bij Mercedes geen plekje voor hem is. En dat Lewis Hamilton nog een jaar doorrijdt. Mm-hmm. Dus dat er gewoon geen beter. En bij McLaren hebben ze ook eigenlijk niet iemand anders nodig. Dat er gewoon eigenlijk geen plekje is. Mm. En wat ik denk, maar dat is mijn vermoeden, is dat met die nieuwe auto's en met die ingewikkelde reglementen zo, dat het heel belangrijk is dat je mensen om je heen hebt die je al heel lang kent en waar je heel lang mee kan werken.
3: Ja.
4: Want iedereen blijft. Hè? Overal tekenen ze bij en blijven ze allemaal zitten waar ze zitten.
2: Ja. Nou ja, goed. Eerst dit weekend stand voor de laatste maal.
4: Ga even kijken. Waar zijn jullie? Waar zitten jullie?
2: Nou, Koen is met zijn paraplu op de baan ongeveer.
3: Ik ben erbij, Rob, natuurlijk.
2: Ja.
4: Goed zo.
2: En ik ga met de rest van de redactie naar de sauna. Maar en hoe sluit je af zondag? Is er dan toch iets van emotie, Rob?
4: Nou, zeker, ja. En er is daarna nog, als het goed is, een heel leuk feestje bij Burnies Beach Club.
3: Tuurlijk.
4: Dus ik vrees dat er wel wat tequila in gaat.
3: Dat is het feestje van de prins, is dit, hè?
2: Ja.
3: En, nou, zeker, dat weet je het wel.
2: Nou, daar mag je de 20 jaar afsnoepen, hoor.
3: Rob, maak er een heel mooi laatste Zandvoort weekend van.

0: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en ook op vrijdag heeft mijn dochter Cato voor jullie, voor jou, een moppie klaar.
1: Een skelet loopt naar de bar en vraagt: mag ik een glaasje prik? Even later komt hij terug en zegt: oh, en doe er ook maar gelijk een dwel bij.

0: Success, Never Tear Us Apart. Straks over een paar minuutjes, dan is het precies 8 uur. En dan hoor je het nieuws, Renske.
1: Ja, inwoners van Groningen zijn vannacht weer opgeschrikt door een aardbeving.
0: En Sander,
2: ja?
0: Ben jij klaar om René zometeen te ontvangen? Joe, luister.
2: Altijd klaar. Ik zal koffie voor hem halen. Komt goed.
0: Hij komt uit Ede en hij kan 2400 euro winnen als hij van jou wint met de drie noten. Even kijken of je een beetje scherp bent. Welke hit is dit?
2: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Van?
2: Bill Withers.
3: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Prachtig liedje, hoor je zo in de ochtendshow.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar.

0: Business.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu?

0: Uit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
1: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Goedemorgen de ochtend, show voor de vrijdag. Het nieuws van 8 uur. Renske van der Zalm.
7: Goedemorgen. Huizen stonden te schudden vanochtend in het noorden van Groningen. Daar was een zware aardbeving en volgens het KNMI de zwaarste in een lange tijd. RTV Noord sprak een man die al wakker was.
8: Alles trilde hier. Schudden zo zijn er weer. Ben ik wel in geschrokken.
7: Ja, dus, hij is dus flink geschrokken. Over mogelijke schade en gewonden is nog niets bekend. In Sittard in Limburg heeft een agent een man neergeschoten. Het gebeurde vlakbij het politiebureau. Er zou een verdachte situatie zijn geweest, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De man raakte gewond aan zijn been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer in België kan eindelijk weer even op adem komen. De grote brand in het natuurgebied De Hoge Venen is onder controle. De brandweer in het gebied is dan nu ook afgeschaald. De komende dagen wordt er nog wel nageblust. Ook ons land helpt daarbij. En voetbal. Ajax en Twente kwamen gisteravond weer in actie voor de voorrondes van de Conference League. Vooral Ajax had een goede avond. Zij wonnen met 4-2 van het Zwitserse Sion. Voor FC Twente ging het een stuk minder. Zij verloren thuis met 1-0 van Karabach uit Azerbeidzjan. En dus is coach John van den Brom niet blij.
9: In mijn optiek waren er te veel spelers onder hun niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen nogmaals een hele goede ploeg als Karabach.
7: Volgende week zijn de returns. De winnaar plaatst zich definitief voor de Conference League.
6: Kon je de wedstrijd van FC Twente wel gewoon bekijken op een open kanaal? Of moest je daar ook een 499?
10: Nee, absoluut. Dan moest je via een glasvezel coax constructie kon je via je telefoon en dan op je iPad mocht je kijken linksboven toe.
7: Krijg je nog het weer van Weerplaza. Vandaag zijn er ook buien, lokaal met wat onweer. Tussendoor is er ook af en toe zon en het wordt een graad of 20.
6: Dankjewel, Renske. Even dacht ik, wij gaan krijgen dat we geen enkele file meemaken.
10: Oh, dat zou voor het eerst zijn.
6: Maar er is zomaar één file. Het komt door een te hoog voertuig dat de Heidenoordtunnel in wilde gaan rijden. En dan gaan alle systemen daar af. Dan wordt de tunnel afgesloten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Dus voor de Heidenoordtunnel. Op dit moment een kilometertje file. 5 minuten extra.
11: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits. Dit is Joe, met Koen en Sander.
6: Sander, goedemorgen.
10: Een hele goedemorgen.
6: Frida Boering, Menno Hayema, Ilko Drent en Daphne Engels zijn zo wat luisteraars die allemaal hebben gestemd op dit nummer. En ik kijk jou eventjes aan. Stond vorig jaar op nummer 4 in de 80's Top 800. En vanaf woensdag gaan we de lijst weer doen. Zou dit een kansmaker kunnen zijn op de nummer 1? Ik heb het over Bon Jovi, Living on a Prayer.
10: Ja, ik mag hopen van niet, toch?
6: Maar het is een hartstikke goed nummer.
10: Ja, maar toch, als dit nou het beste liedje van de jaren 80 is. We hebben net het klein orkest gedraaid. Vind ik mooier.
6: Vind ik ook. Ja. Maar de luisteraar bepaalt. Breng je stem uit via de...

0: Vrijdag 21 augustus. Ja, het weekend van de twee grote evenementen hebben natuurlijk het Lowlands Festival.
1: Lowlands, niet uitverkocht. Er zijn nog kaarten. Ja, dat is voor het eerst, denk ik. Dat was natuurlijk altijd een enorme run. Binnen no time uitverkocht. Dan werden de prijzen daarna voor dubbele toeslagen verkocht. Maar dat is nu echt een ander verhaal. Wat wel uitverkocht is, en waar ook heel veel mensen met heel veel plezier heen gaan, is natuurlijk de Formule 1 in Zandvoort.
0: Zo.
1: En jij ook, Koen Swijnenberg.
0: Ja, ik heb hier toch een partijtje zin in. Ik heb er echt zoveel zin in. Vorig jaar ben ik met de trein gegaan. Daar was ik een beetje huiverig voor. Want er gaan 100.000 mensen die gaan met de trein. Maar dat had NS perfecto geregeld. En dit jaar ga ik op de fiets. Niet helemaal vanuit Utrecht daarheen hoor. Maar vanuit Bloemendaal. En dan ga je zo lekker door de duinen. In zo'n hele grote stoet van mensen ga je naar het circuit toe. Dan voel je al een beetje de spanning voor hetgeen wat komen gaat. De auto's die gaan rijden. En hopelijk dat Max het natuurlijk ook weer goed doet. Ja, ik heb heel veel zin in. Ik zal maar vertellen hoe het was.
1: Dus je hebt een fietsrekje op de auto?
0: Ik heb... Ik had het nog niet. Ik moest ook even een drempeltje over. Want ik vind het eigenlijk iets voor oude mensen. Maar ik heb een fietsrek op de auto gemonteerd.
1: Ja, nou, daar gaan dan twee fietsen op. Dan moet je er vaak dan nog eens wat achter. Een soort van een waarschuwingsteken. Een vlag of een reflecterend bordje of zo.
0: Oh ja.
1: Ja,
0: dat heb ik, die heb ik geloof ik niet.
1: Oh ja, dan kan je ook gewoon als je echt wil waarschuwen een foto van Kai op.
0: Nee, het wordt heerlijk en voor iedereen die het gaat volgen natuurlijk heel veel plezier. Ik hoor jou de naam van Kai zeggen.
1: Ja, we hebben iets nieuws vandaag. Dat is heel bijzonder. Kai, onze grote, grote, lieve vriend die altijd voor ons klaarstaat als hij wakker is. Die horen we natuurlijk maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 op het leukste radiostation van Nederland, Joe. Maar sinds vandaag, vanaf vandaag, gaat hij nog iets erbij doen.
0: Ja. En nou zeg jij een beetje zo en passant als hij wakker is.
1: Ja.
0: Want we hebben natuurlijk van de week hebben we hem geprobeerd te bellen. We hadden zelf notabene een afspraak met de man gemaakt dat hij bij ons in de ochtend zou komen om te vertellen over de Wasstraat woensdag. Maar, hij wees dus ontzettend doorheen geslapen.
1: Ja, maar dat moet je hem vergeven, want voor hem is radio natuurlijk iets heel nieuws. hij weet gewoon nog niet zo goed hoe het werkt.
0: Nou, dat is zo erg dat we zelfs zo'n buurman Ed zover hebben gekregen om hem wakker te maken.
2: Ik zal eens even kijken, ik bel nu aan, hoor je hem?
1: Ja. Zo begint baantje altijd, hè?
2: Hou eens op met je onzin. Nee, of gaat een lampje aan? Dus er komt iemand naar beneden.
0: Oh, nee!
2: Ja, goedemorgen, Kai. Ik ben gebeld of ik jou wakker wilde maken.
3: Ach, dat meen je niet.
2: Ja, dat meen ik wel.
0: Ja, daar is die.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Hey Kai, goedemorgen. Waar was je nou?
2: Jongens, ik ben hier rot doorheen geslapen.
1: Ja. Koen wou ook zeggen. Kai gaat namelijk, als wij klaar zijn om 10 uur, een nieuw programma.
0: Ja.
1: Maar goed, ik ben wel benieuwd. Is hij wakker of niet? Want hij heeft een hele slechte generale repetitie gehad.
0: Nou hebben wij nu niks met Kai afgesproken. Ja. In tegenstelling tot van de week. Eens kijken of hij... of hij wakker is. Oh jee. 8:10, jongens. Wat is dit?
1: Kijk, zijn voicemail kan ik dromen.
0: Ja, die kunnen we mee synchroniseren ongeveer. Het is toch niet te geloven, joh.
1: Ja.
4: Hey, met Kai. Oh. Ik neem even niet op dit moment, als je merkt. Maar
1: nou, we gaan straks even buurman Ed bellen.

0: Hey, met Kai. Ik neem even niet op dit moment. Sorry.
1: Het is ongelooflijk. Ja, we proberen onze middagvriend Kai Merks van de middagshow van Joe te bellen. Want hij begint straks om 10 uur over 1:03 aan een nieuwe show op de radio.
2: En nagenoeg weten we er niks van. Ik weet ook niet hoe het gaat heten. Hey. En wat nou de bedoeling is. Misschien een zachte landing. Maar goed, we willen hem toch even spreken om te weten of hij er klaar voor is.
1: Misschien heb je het van de week meegekregen dat we hem ook wilden bellen. Toen ging het over de Wasstraat woensdag. Maar toen was hij daar dwars door dat telefoontje heen geslapen.
2: Ja.
1: Nu dachten we, nou, hij zal er wel van geleerd hebben. Hij zal toch wel wakker zijn om 7:15. Hij neemt dus nog steeds zijn telefoon niet op.
2: Nee, afgelopen woensdag hebben we zijn buurman ingeschakeld. Dus misschien tijd om hem nu weer te...
1: Even buurman Ed. Ja. Buurman Ed, gaan we even bellen. Die kan natuurlijk gewoon even bij Kai voor de deur gaan staan. Het werkte voor van de week ook.
3: Goedemorgen met Ed Knies.
1: Ed, je gelooft het niet, maar dit zijn Koen en Sander van Joe. Goedemorgen.
3: Hoi, wat nou weer?
2: Ja, we denken dat hij weer overleden is.
3: Nee, dat meen je niet.
1: Nee, het is zo, Ed. Kai begint straks om 10:00. Dat is een beetje anders dan de andere dagen. Maar op vrijdag om 10:00 heeft hij een nieuwe radioshow. En wij dachten, leuk, gaan we even een beetje reclame voor maken. Dus we bellen Kai. Maar je raadt het al. Hij neemt zijn telefoon niet op.
3: Ja, maar je weet toch na afgelopen week of van de week dat je hem geen ochtendshow moet geven. Dat is dat gaat fout.
1: Ja, wij dachten...
3: Maar dat betekent dat ik er een extra baan bij krijg. Dat is een soort met wegservice voor buurman Kai.
1: Zou jij, ben je thuis op dit moment?
3: Ik loop met mijn hele mooie hond in het bos.
2: Oh.
3: Bij Paleis Soestdijk.
2: Oh, daar is Kai.
3: Ik ben in de buurt van mijn auto. Ja. Ga je me nou vragen om hem weer te wekken dan?
1: Hoe lang doe jij erover om naar huis te rijden?
3: Nou ja, dat, als ik een snelle bocht ga nemen, dan is het binnen 7, 8 minuten wel, ja.
2: Oh ja. Nou, doe dan maar even die scherpe bocht.
3: Ja, dat ben je niet. Ja, echt?
1: Ed, ja, sorry dat we je zo voor het buurman Ed, dat we zo voor het karretje spannen, maar het
3: nee, dat maakt niet uit. Ik doe het.
1: Wil jij het doen?
3: Ik gooi mijn lieve hond Eitje in de auto. Die kijkt verbaasd om zich heen wat gaat er gebeuren. Maar we doen alles voor buurman Kai. Dus,
1: heeft hij al wel een poepie gedaan?
3: Alles gedaan. Oh. Ja.
2: En de hond ook?
3: Ik ga ernaast zitten.
1: Ed, ik zou zeggen, als we speer die bocht nemen en we spreken elkaar zo, hè?
3: Ja, is goed.
1: Hoi.

0: Hallo Ed.
1: Hallo. Ja, hallo.
0: Hallo Ed. Je zit in de auto onderweg naar het huis van Kai Merks.
1: Ik ben in de buurt, ja. Ja. Rijdt iemand heel hard door het systeem. Ja.
2: Dat ben jij. Zie jij al wat? Zie jij rookpluimen? Is er wat? Zie jij iets verdachts?
1: Nee, ik zie hem wel in mijn achteruitkijkspiegel, een hele verbaasde hond van wat zijn we nou aan het doen. Want ik moet alles afbreken, snel de auto in voor buurman Kai. Maar ik ben bijna de bocht om. Ik rij me ook gewoon de dam op bij me, hoor.
0: Buurman Ed onderweg naar buurman Kai. We proberen Kai Merks wakker te krijgen. Want hij moet straks om 10 uur aan zijn nieuwe programma beginnen.
2: Of misschien is hij onderweg. Je weet niet wat hij aan
0: het doen
2: is.
0: We gaan erachter komen. Buurman Ed staat straks bij hem voor de deur. Na het nieuws van 8:30. Renske.
3: Misschien heb je het wel gezien. Vanochtend reed er wel iets heel bijzonders op de snelweg. Ja, nee, het was niet Ed.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
6: Boeie.
7: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes. Hamster.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit.
1: maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Weerbericht van de Weerplaza. Vandaag zijn er buien, lokaal zelfs ook met onweer. Tussendoor ook af en toe de zon. En het wordt vandaag een graad of 20. Verkeersinformatie is er op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Vanwege de controles daar staat er een kilometertje en je bent 5 minuten langer onderweg. En nog meer verkeersinformatie, want zojuist is er een bepaalde buurman. Zijn naam is buurman Ed. In hoge snelheid door Soest heen gereden onderweg naar het huis van middagshow-dj Kai Merks. Ed, goedemorgen.
25: Hey, goedemorgen.
0: Kai begint straks om 10 uur aan een nieuw radioprogramma hier bij Joe. Dat is voor het eerst.
26: Voor op de vrijdag is dat alleen, ja.
0: Ja, en daar hebben we Kai van de week al gebeld, want toen deed hij natuurlijk de Wasstraat woensdag. En dat was, we kregen Kai niet te pakken. Ed, jij was onze reddende engel. Maar we hebben je weer nodig vandaag.
25: Ja, is dat hè.
0: Want we krijgen de hele tijd...
25: Hey, met Kai. Ik neem even niet op dit moment.
0: Hij neemt gewoon, hij heeft zijn voicemail erop staan. We willen even weten hoe het
25: mee is. Ik sta voor zijn huis. Ik ben uit het bos gerend met een verdwaasd hondje bij me aan een ketting. die weet niet wat er aan de hand is. Maar nu lopen we langs het huis. Het is anders dan van de week. Alle gordijnen zitten dicht. Dus misschien dat hij wel voorbereid is op dat ik misschien langs de droom.
0: Oh jee.
25: De auto staat er wel. Ja. Ik ga weer bellen dan. Is dat goed? Ja, is hij met een hond? Dus misschien schrikt hij wel.
0: Maar bel me aan.
25: Pas uit hoor. Dan komt hij aan.
0: Het is 8:30.
25: Nou, dit
0: geluid kennen we.
25: De gordijnen zitten dicht.
0: Oké. Okay.
25: Dus zijn de kinderen ook wel erfelijk belast met hun slaap? Nee, hij loopt gewoon binnen in het huis.
0: Oh, hij
26: leeft nog.
25: Hij doet gewoon open. Wacht even. Hey Kai, nou word ik uit het bos weggetrokken. Ja, even een keertje. Die hond is helemaal blij. Wacht even, hier heb je je collega's. Nou, je krijgt een nachtshow, heb ik gehoord.
26: Nee, een ochtendshow.
25: Hallo?
0: Hey Kai, goedemorgen.
25: Hi. Goedemorgen, hallo.
26: Je begint om 10 uur. Je wilde even het een en ander over je nieuwe programma weten. En natuurlijk weten of je al wakker was.
25: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed.
26: We kregen je niet te pakken.
25: Ja, ik stond net op dat moment even onder de douche.
26: Mag ik één ding vragen, Kai?
25: Ja?
26: Als je nooit hockeyt, heb je dan een hockeystick in huis?
25: Ik niet, nee.
26: Waarom heb je dan een telefoon?
25: Nou, ik zal jou weer proberen te bellen op woensdagmiddag. Dus even kijken of jij het bent.
0: Kai, straks om 10 uur ben je hier, hè? Gezellig.
25: Ja, zeker. Ik stap nu in de auto. Ik zie jullie zo.
0: Tot zo.
25: Hoi.
0: Nieuwe programma van Kai Merks en hij is gewoon wakker. Nou, met een gerust gevoel kunnen wij door naar het nieuws van 8:30. Renske.
27: Goedemorgen. Het KNMI verwacht toch wel aardig wat schade na de aardbeving vanochtend in het noorden van Groningen. En het was de zwaarste in een paar maanden tijd. Je hoort het KNMI daarover bij RTV Noord.
28: Het is een stevige beving. Goed gevoeld in een groot gebied. Met waarschijnlijk ook de nodige schade.
27: De aardbeving komt door de jarenlange gaswinning in het gebied. Pech voor wie komende tijd over de A50 moet tussen Apeldoorn en Arnhem. De spitsstrook blijft nog zeker 2 weken dicht. En dus sta je daar de komende tijd ook nog vaak in de file. De extra rijbaan is dicht vanwege overhangende takken. En daardoor hebben de veiligheidscamera's geen volledig zicht. De takken moeten gesnoeid worden en daarvoor moet er eerst een ecoloog naar kijken. Nieuws met een luchtje, want de bemanning van een Amerikaans vliegdekschip mag eindelijk naar huis. Al 240 dagen zitten ruim 5000 bemanningsleden onafgebroken op zee voor een missie rond Iran. Familieleden luiden eerder de noodklok over de slechte omstandigheden aan boord. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Nu een ander schip de wacht overneemt, kan de uitgeputte bemanning beginnen aan de lange reis terug naar Amerika. En dan heb ik ook nog iets over...
0: Oh, ja. De soldaat van Oranje.
27: Ja, soldaat van Oranje, maar hij komt dus niet terug.
0: Oh.
27: Nee. Het gaat over het Dakota-vliegtuig wat jarenlang werd gebruikt. Ja. En die werd vanochtend in het donker teruggebracht naar waar hij vandaan kwam. Aviodroom in Lelystad. En die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk. Eigenlijk zou hij al in 2012 al terugkomen, maar dat werd toch wat langer. Dat zegt iemand van de musical bij Omroep Flevoland.
3: We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. En dat tweede jaar naar een derde jaar ging en een vierde en uiteindelijk naar bijna 16 jaar. Ja, dat hebben we nooit van tevoren kunnen bedenken. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
27: Ja, musical Soldaat van Oranje stopte afgelopen juli, nadat de musical dus bijna 16 jaar lang onafgebroken te zien was.
0: Prachtig vliegtuig hoor. Echt heel erg mooi.
26: Ja.
0: Zeker op het einde van de musical, dan gaat zo dat decor open en dan zie je echt dat vliegtuig daar gewoon staan. Ja, prachtig. Renske, dankjewel.
4: De drie noten. Beat Sander.
0: Ja, Sander.
26: Ja.
0: God, er zit er een hele vakantie tussen.
26: Ja. En dan mag ik of moet ik weer aan de bak. Maar goed, dat doe ik gelukkig niet alleen.
0: Nee, jij gaat het opnemen tegen Joe-luisteraar René bij ons in de studio. René, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent. Je bent 58 jaar, je komt uit Ede. En je kan €2400 winnen als je Sander verslaat.
5: Dat zou mooi zijn.
0: Ja. Wat denk je ervan? Hoe zie je je kansen?
5: Ja, hij is te goed eigenlijk. Maar ja, je moet er toch wel wat proberen als je wilt winnen, toch?
26: Zeker. Even een hele andere, een muziekgerelateerde vraag aan Koen.
0: Oh.
26: Op welke bekende muzikant lijkt René als 2 druppels water?
0: Een bekende muzikant? Ik zie een beetje Ron Boshart, zie ik erin.
26: Oh.
5: Dankjewel.
26: Dit is toch 1-op-1 Fatboy Slim?
0: Oh, ja, maar...
26: Met een blouse erbij.
0: Daar heb je gelijk. Ja. Heeft gelijk. Ja, niet iedereen heeft het gezicht van Fatboy Slim
26: nee,
0: voor zich.
26: Maar het is echt...
0: gelijk, ja.
26: We gaan een foto.
0: Nou, steek die maar in, zakken, ja. Nee.
5: Dankjewel.
0: Je hebt nog een paar minuten om je voor te bereiden. Wens je heel veel succes. En zometeen ga je spelen tegen Sander. Zet hem op. De drie noten beat Sander. Over een paar minuten ga je het meemaken in de Koen en Sander Show. Voor de vrijdagochtend een hele goede morgen.

0: spelletje is eigenlijk heel simpel. Van een grote hit uit de jaren 70 en eentje uit de jaren 80 en een hit uit de jaren 90 hebben we drie noten. Maar zie maar eens de titel te raden aan de hand van die drie noten. Ja.
1: De drie noten. Beat Sander.
0: Spel spelen we elke dag in de show, maar op vrijdag ja, toch wel een beetje het hoogtepunt van de week. Ja, dan mag een luisteraar het hier in de studio opnemen tegen Sander, die daar verdomd goed in is. Zo heb jij wel laten zien de afgelopen tijd natuurlijk.
2: Ja, oefening baart kunst dan wel, hè. Maar goed, ik ben niet onverslaanbaar, gelukkig maar.
0: Nee, het gebeurt heel af en toe. Dat zijn altijd mooie momenten natuurlijk. Ja. Nee, we hopen dat zo'n mooi moment vandaag voor jou is.
3: Dat hoop ik ook.
0: Want dan kun je 2400 euro winnen.
3: Beter.
2: Het is je gunst, want ik vind je een ontzettend sympathieke man.
3: Dankjewel.
2: Ja.
3: Jullie ook.
2: Ja, toch?
0: Ja, nee, zeker. Ik gun het eigenlijk ook iedereen die hier langskomt in de studio. Ben je goed met intro's? Doe je vaak muziekspelletjes en dat soort dingen, René?
3: Ja, ik doe elke dag wel mee met de drie noten van jullie.
0: Ja. Heel goed, kijk. Dat is
2: en in disco gewerkt, vertelde je bij het koffieapparaat.
0: Ja,
3: klopt.
2: Dus met muziek opgegroeid.
0: Heel goed.
3: Helemaal.
0: Dan kunnen wij met een gerust hart gaan beginnen aan het spel. Sander, moeten we jou wel de studio uitsturen?
2: Ja, dan doe ik de andere koptelefoon op, de noise cancelling, dat ik niks meer hoor. En dan wens ik René heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Dan gaat daar de koptelefoon op. Ja, Sander mag natuurlijk niets meekrijgen, want die krijgt straks dezelfde opgaves. Sander is inmiddels de studio uit. René, hoe is het met de zenuwen?
3: Dat gaat. Ik hou ze onder controle.
0: Onder controle, heel goed. Heel goed. Hou dat vast. Ik wens je alle succes. We beginnen met een hit uit de jaren 70. Daar hebben wij dus drie noten van. En we beginnen met noot 1. En kijken of jij kan raden welke hit dit is.
3: Nee, dat is te weinig.
0: Ja, dat is ook maar een heel kort fragmentje natuurlijk. Daar doen we er een nootje bij.
3: Nee, nog graag een nootje. Is het respect?
0: Respect van Aretha Franklin, denk jij? Nee, dat is niet goed. Helaas, goed geprobeerd, dat wel. Maar dat waren ze, alle drie de noten van deze hit. Wij zochten dit liedje. The Four Seasons.
3: Ja.
0: December 1963. Jaren 70 hit heb jij niet geraden, maar we gaan naar de jaren 80. Hoop geweldige nummers gemaakt. Dit is er eentje van. We beginnen met noot 1. Maar hoe heet dit nummer, Ed? Weer een drummetje.
3: Graag nog een tweede noot. Mee te zingen in mijn hoofd.
0: Neem je tijd. De ogen worden gesloten. Ik laat deze tweede noot nog een keer aan je horen.
3: Kom. Graag. Kom niet op de titel.
0: Oh!
3: Een beetje bij. Ja,
0: nee, dan gaan we voor drie noten.

0: totale blackout.
1: Ah, wat zonde. Het is deze. Sydney Youngblood. Ja. If only I could. Helaas, maar we hebben er nog heen te gaan. Een jaren 90 hit, René. Hoe heet dit liedje? Eén noot.

0: Nee, doe er maar nood bij.
1: Het gaat toch niet gebeuren? Het gaat toch niet gebeuren? Nee, geen idee?
0: Nee.
1: Oeh, ja, we hebben nog één nootje, de derde. Je moet het jezelf beloven. Je moet het jezelf beloven.
0: Ik kom gewoon niet op de titel. Nee.
1: Nee? Oh, nee!
0: Dat is slecht.
1: René, wat erg. Nee, dan moet ik het aan je laten horen. Nick Kamen. I promise myself. Oi, oi, oi, oi, oi. Hoe is je gevoel na afloop?
0: Ah, te slecht.
1: Ja, het is helaas, je hebt geen enkele hit goed geraden. 9 noten laten horen. Ik denk dat Sander dit iets beter gaat doen. Dat denk ik. Maar het is niet anders, René. Pokerface, Sander komt straks in de studio in. Die heeft ook nog geen idee, hè? Dus we gaan het gewoon, we gaan hem niks vertellen. En zometeen krijgt Sander dezelfde opgaves. Kijken hoe hij het ervan af gaat brengen. Nou, Huey Lewis en de Nieuws, stuck with you in de Koen en Sander Show.

0: Huey Lewis en de News. Stuck with you. Het is bijna 9:10.
1: De drie noten.
0: Piet Sander, want op vrijdag spelen we de drie noten met iemand met een Joe-luisteraar bij ons in de studio. René is dat. En René, we gaan natuurlijk nog niet zeggen hoe je het hebt gedaan tegen Sam.
2: Zeker niet.
0: De man zit er nu zelf bij. En krijgt dezelfde opgaves, namelijk één hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90. En van iedere hit hebben wij drie noten beschikbaar. Sander.
3: Ja.
0: Are you ready?
3: Yes.
0: Oké, we beginnen met de jaren 70 hit. Eén noot. Kijken of je weet welk liedje dit is.
3: Nou, dat weet ik niet.
0: Dat is ook een heel kort fragmentje natuurlijk.
3: Aan één trom heb ik niks.
0: Doen wij er een tweede trommeltje bij.
3: Ja, oh, dat is December 63, What a Night. Oh, What a Night.
0: Dat is goed.

0: The Four Seasons.
1: Ja, Frankie Valli.
0: Goed, Frankie Valli, inderdaad. Goed geantwoord. De jaren 70 hit is daarmee binnen in twee noten. We gaan naar de jaren 80. Kijk of je deze herkent. Eén nootje.
1: Own Way Is Up van Chess?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nootje erbij.
1: Oh, ja. If Only I Could van Sidney Youngblood.
0: Goed. Ja. Ja, ja, ja. Bij de hits, de jaren 70 en de jaren 80, dit heb je dus in twee noten. Kijken wat je met de hit uit de jaren 90 doet. We hebben er weer drie beschikbaar. Beginnen met noot 1.
1: I Promise Myself, Nick Kamen.
0: In één keer. Heel goed. Ja hoor. En daarmee heb jij drie hits goed geraden, Stan. Dat is sowieso lekker. Hoeveel noten had je daarvoor nodig? Dat zijn er vijf.
1: Vijf, ja.
0: Vijf. Nu is de vraag hoe René het heeft gedaan. Heb jij een voorgevoel, Sander?
1: Nou, ik vond die hadden lang de tijd nodig, als ik mag. Maar dat kan een goed of een slecht teken zijn. Dus ik weet niet.
0: René, ga jij het zeggen of zeg ik het?
2: Zal ik het zeggen?
0: Zeg jij het maar.
2: Gefeliciteerd.
1: Oh, dankjewel.
0: Hoeveel hits had je goed
2: gedaan? Ik kwam erop geen één.
1: Je hebt helemaal niks goed.
0: Nee. René had een nul hits goed geraden en had daar in totaal 9 noten voor nodig.
1: Ik ben heel erg iets aan positiefs toch. Je ziet er goed uit.
0: Ja. Nee, het is ontzettend jammer, René. Maar jammer. Je was hier in de studio, we vonden het leuk dat je er was. Je krijgt het Koen en Sander Show pakket mee natuurlijk.
2: Superleuk.
0: En het goede nieuws is natuurlijk wel dat er weer 100 euro bij gaat in de pot. En ja, en dan begint het er toch echt wel te tellen. 2500 euro. Ja. Volgende week te winnen. Dus misschien ben jij wel bij ons in de studio. Als je het een keer tegen Sander wil opnemen, mag je natuurlijk altijd laten weten in de app van Joe.
1: Kom maar door.
0: René, dank voor het meespelen en een heel fijn weekend.
2: Van hetzelfde.
0: En welk liedje was dit ook alweer? Van wie?
2: I Promise Myself.
0: Heel goed. Nick Kamen.

0: Nick Heyman, I Promised Myself. En straks hier bij Joe, het nieuws van 9 uur. En Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Formule 1-gekte begint steeds meer los te barsten. En het is nu al ergens heel druk.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
19: Mediamarkt. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Hands van voordeel.
23: Aldi.
26: Werk.
0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
24: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren.

0: ze vaker met de auto naar school worden gebracht. En als basisschoolkinderen niet goed kunnen fietsen, wordt dat een probleem als ze naar de brugklas gaan, zeggen de experts. Dan moeten ze wel zelfstandig een kruispunt over kunnen steken, bijvoorbeeld. De schrik zit er goed in bij mensen in Groningen. Daar was vanochtend een aardbeving. Het was de zwaarste in een lange tijd. Deze man maakte het mee en vertelt erover bij Hart van Nederland.
1: In één keer een knal, een hoop gerommel en het hele huis begon te schudden. En dat duurde, nou, ik denk een seconde, vijf ongeveer. En dat was wel beangstigend, want je ligt in het donker en ja, je weet eigenlijk niet wat het is. Ik heb wel vaker wat meegemaakt, maar deze voelde toch heftiger aan.
0: De aardbeving komt door de jarenlange gaswinning in Groningen. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. In het westen van Alaska is een chartervliegtuig neergestort. Hij kwam uiteindelijk terecht bij een afgelegen radarstation. Alle 8 inzittenden, 2 piloten en 6 passagiers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel was onderweg naar een militair vliegveld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En het is druk op verschillende stations. Het heeft allemaal te maken met de Grand Prix van Zandvoort. Veel mensen willen erbij zijn, want het is het allerlaatste raceweekend in Nederland. Deze liefhebbers hoeven niet met de trein. Ze slapen op de Formule 1-camping. Hart van Nederland vroeg hoe de nacht was.
2: Zwaar. Het luchtbed is een beetje lek.
3: Ik heb wel een goede uurtje gepakt nog, ja.
4: Heel erg veel zin in het weekend.
5: Nou, ultiem genieten natuurlijk. En juichen voor Max.
0: Ja, dat juichen kan trouwens vanmiddag al. Dan is de eerste vrije training en daarna is er een sprintkwalificatie. Morgen is de sprintrace en dan zondag de echte race. Krijg je het weer van Weerplaza. Vandaag zijn er buien, lokaal ook met onweer. Tussendoor is er af en toe ook wat zon en het wordt een graad of 20.
6: Mocht je willen racen op...

0: 105 en de A208 Haarlem-Velzen. Bij IJmuiden ook daar 5 minuten extra.
1: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het lekkerste uurtje van je dag. We glijden het weekend in met Herman van Veen zometeen. Nu eerst de Pointer Sisters. Ja.

0: sing-along in de Koen en Sander Show.
1: Opzij, opzij, opzij.
2: Ja, we gaan gewoon ook rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Met heel veel muziek komend uur.
1: Zeker, want daar is de Joe Singalong voor. Bij Joe hoor je sowieso het lekkerste hits uit de 70s, 80s en 90s. Maar in de Singalong, ja, dan zijn ze net eventjes wat meer meezingbaar. Gebeurt ook veel in Las Vegas momenteel. Maar deze jongens aan het optreden zijn in de sfeer. Zometeen hoor je Christopher Cross. Nu de Backstreet Boys. You

0: the Wind. Om 21:50 op de vrijdag van Joe. Zometeen het nieuwe programma, Kai Merckx.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik zag hem net binnenkomen.
1: Oeh, spannend. Wat heeft hij aan?
0: Nou, kleding gelukkig, dat scheelt hem. Bob!

0: Clouseau. En Domino.
1: Ja, prachtig. Op single nog verschenen eind jaren 80. B-kantje heette Mikado.
0: Ja, Marcel die zit ook in de app te genieten. Zegt Clouseau, altijd top en wat een prachtnummer. Straks in de singalong. Roberto Giacchetti. En de Scooters. I Save the Day komt eraan.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Oh, het riool is verstopt.
13: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij zo
19: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
25: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
26: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
0: Weerbericht van de Weerplaza. Vandaag zijn er buien, lokaal ook met onweer zelfs. Maar tussendoor ook af en toe de zon en het wordt 20 graden.
27: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Jazeker, Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.

0: Florence House Band, I Will Survive. Goedemorgen. De vrijdag van Joe. Bijna weekend. Lekker. En zometeen om 10 uur, ja, dan toch altijd even wennen. Als je denkt, Kai Merckx ziet binnenkomen, die normaal gesproken de middagshow doet.
1: Ja.
0: Maar nu een nieuw programma gaat maken op vrijdag.
1: Het is ongekend. En wat hij gaat doen, het is één groot mysterie, maar alleen maar leuk.
0: Het is alleen maar leuk. En wat ook leuk is, is de singalong natuurlijk die we daarvoor hebben tussen 9 en 10. Doe maar zometeen ook Kylie Minogue ga je nog horen. Dit is Madness, It Must Be Love.

0: Kende Locomotion is alweer de laatste voor de singalong.
1: Ja, en dan gaan wij voor het eerst, en dat is een hele grote eer, het stokje overdragen aan niemand minder dan... Ah. Ja, het klinkt misschien gek, want we kennen hem vanmiddag, maar het is nu echt ochtend, Kai Merckx.
0: Applaus!
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat leuk. En fijn dat je er op tijd bent, Kai.
2: Ja, ik begin nu natuurlijk de naam te krijgen dat ik in ieder geval nooit mijn telefoon opneem. En dat klopt in de ochtend eigenlijk altijd wel.
1: Kai, je hebt groot gelijk. Ja. Toch, je staat de hele dag aan, laat de ochtend voor jou zijn.
2: Ik maak voor jullie maak ik af en toe een uitzondering. Ja, behalve dan afgelopen woensdag en vanmorgen eigenlijk ook. Maar gewoon de afgelopen tijd. Ja. Maar gelukkig is er altijd buurman Ed, hè. Daar kun je altijd op breken.
0: Ja. Buurman Ed, ja. Kijk de beelden, mocht je het gemist hebben, even op onze social media. Ed Koen en Sanne, want het is de moeite meer dan waard.
1: Ja.
0: Ja, Kai, nieuw programma.
1: Nieuw programma, Kai Radio.
2: Ja.
1: Leuke naam.
2: We gaan de vrijdag eigenlijk een beetje vieren. Dat we bij de vrijdag zijn aangekomen. Dat gaan we doen, dus dat is erg leuk.
1: En meteen een scooter en een reis naar Ibiza weggeven.
2: Ja. Ja, dat niet. Maar we spelen wel de Alpha Battle.
1: Dat
2: spelen we in de middagshow om 4:15 natuurlijk altijd. Dat gaan we doen met degene die het de afgelopen week het minste heeft gedaan. Om te kijken of hij zijn eigen score kan verbeteren.
0: Wat leuk. Zou je één van de liedjes die je straks gaat draaien of als prijs kunnen geven, Kai?
2: Ja, natuurlijk. Millennium.
0: Oh! We got Robbie Williams, hoor je zo. Veel plezier.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kops thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu stand-

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Doen! Het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan. Voel mij zo
7: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu!
14: Fluoride wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
16: De hete zomer. Crayon rolluiken.
17: Geluidsoverlast.
16: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
14: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Bruce Springsteen na het nieuws van 10 uur. Renske van der Zalm.
21: Goedemorgen. Grote politieactie. Vannacht bij een woonwagenkamp in het Brabantse Waalre. Daar is de politie met meerdere eenheden en arrestatieteams binnengevallen. Agenten met gasmaskers doorzochten verschillende wagens op het terrein. Ook een speciaal team dat helpt bij het opruimen van drugslabs was erbij. Of er spullen zijn gevonden en of er al mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. De boeren die eerder deze maand met hun trekker over de A31 in Friesland reden na een stikstofprotest, krijgen geen boete. De meeste boeren hadden hun kentekens afgeplakt. De politie wilde ze eigenlijk achteraf alsnog aanpakken, maar na onderzoek weten ze niet zeker wie er precies de

0: Zijn contract na veel gedoe is verlengd. Als invaller gaf Memphis meteen de beslissende assist, waardoor ze met 1-0 wonnen in de Zuid-Amerikaanse Champions League. Het klonk zo bij ESPN.
1: Scherp aangesneden, dan gaat hij erin ook. Een assist van Memphis. En Bidon tikt binnen. Wat een comeback van Memphis.
0: Dankzij Memphis staan ze dus nu in de kwartfinales. Krijgen we nog weer van Weerplaza. Vandaag zijn er buien, lokaal ook met onweer. Tussendoor is er af en toe ook zon en het wordt een graad of 20.
2: Eén file op de A12 naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer en een kwartier vertraging.
3: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Kai Merks.
2: Ja, waarin natuurlijk de allerbeste nummers uit de 80's volgens jou voorbij komen. Je kunt je favorieten nog doorgeven via de app van Joe. Petra, Henk, Erik en Ronald, die hebben een stemlijstje al ingevuld. En allemaal hebben ze op Bruce Springsteen gestemd. I'm on fire, vorig jaar nog op nummer 115.

0: Toch even wennen om goedemorgen te zeggen. Normaal gesproken hoor je me namelijk iedere maandag tot en met donderdag van 4 tot 7 met de middagshow. Maar vanaf deze week dus ook op vrijdag van 10 tot 12. Ik ga er namelijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat je de ochtend van deze vrijdag goed doorkomt. We gaan de vrijdag eigenlijk vieren. Het is eindelijk vrijdag. Ik word nu al gezien, zie ik ook, als een soort van ceremoniemeester van de vrijdag. Er zijn al heel wat mensen in de app van Joe die vragen of ze nu al mogen beginnen aan het weekend. Met heel veel verschillende redenen. Ga ik zo allemaal even bekijken. Maar het mag duidelijk zijn.
1: Het is eindelijk vrijdag met de

0: deze vrijdag, elke vrijdag te horen tussen 10 en 12. En de app van Joe stroomt inmiddels vol met appjes van mensen die zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel eerder weekend, want we vieren eigenlijk dat het vrijdag is. Onder het mom van eindelijk vrijdag. Weekend staat voor de deur. En ik word toch nu al als een soort van ceremoniemeester van de vrijdag gezien. Dus heel veel mensen zeggen ook, ja, ik ben eigenlijk nu wel al toe aan weekend, terwijl het is 9:15. Ik zie bijvoorbeeld Lola, die heeft dat al gedaan. Die zegt in de app van Joe dat ze klaar is met deze week. Heeft het hartstikke druk gehad op werk. Veel klanten moeten helpen. Mag ik al weekend? Vraagt ze. Ik moet eigenlijk nog tot 6:00, maar ik wou nu dat het 6:00 was. René die zegt, ja, ik ben IKEA-kasten aan het heruit en in elkaar zetten. Dus ze stonden waarschijnlijk al in elkaar. Dat was niet goed. Moet uit elkaar en weer in elkaar. Niet helemaal goed gegaan. Mag ik weekend? En ook Sandra die heeft dat ingesproken.
1: Nou, ik had zeker wel een drukke week. Hobbybakker zijn. Mijn kinderen die hadden nog vakantie. En de oudste wordt 18 aankomend weekend. Dus een hoop voorbereidingen. Dus ik ben echt wel toe een weekend. Mag het?
0: Mag het? Ik heb even vragen. Gaan we Sandra toestemming geven om een weekend te vieren? Ja, gaan we dat doen. Beste Sandra!
2: Jij hebt weekend!
0: Bij deze mag Sandra lekker aan de weekend beginnen. Heerlijk, heerlijk. Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Rick Iglesias, Natenz, CC en Dreadlock Holiday.

0: hier vanaf deze week ook op vrijdag te horen tussen 10 en 12. Maar normaal gesproken hoor je me met de middagshow tussen 4 en 7. En in die middagshow maak je kans op 1000 euro met de Alpha Battle. Ik weet niet of je dat spel kent, maar anders leg ik het je graag uit. Het is heel simpel, je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Dan heb je natuurlijk naast die winnaar van die 1000 euro ook altijd een verliezer. Iemand met de minste score, die gewoon, gewoon slecht heeft gespeeld. Daar heb ik iets op bedacht voor deze vrijdagochtend. Diegene met de laagste score krijgt van mij een herkansing. Mag zijn eigen score proberen te verbeteren. En dat hoor je zo. En ook Taylor Dane, Tell It To My Heart, over een paar minuten.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Strikt. Hey Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
10: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
14: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
15: Kozijnshop.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Kozijnen monteren we door heel Nederland.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Hallo.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Goedemorgen, 2 files waar je vertraging een kwartier of langer is. De A12 naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer en een kwartier. En de A76 naar Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer en 17 minuten.
11: Dit is de

0: vanochtend nog even wennen om goedemorgen te zeggen. Normaal gesproken hoor je me van maandag tot met donderdag tussen 4 en 7 met de middagshow. En iedere dag in de middagshow spelen we de Alpha Battle, waarbij je kans maakt op 1000 euro. Spel werkt heel eenvoudig eigenlijk. Geef binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En misschien heb je het wel meegekregen, maar afgelopen week won Tessa met 5 goede antwoorden. Dat is niet heel hoog voor Alpha Battle begrippen, maar ja, toch goed voor 1000 euro, want het was de hoogste score. Dan hadden we ook nog Roger. En Roger deed het minder goed. Hij scoorde 3 goede antwoorden en daarmee de laagste score van de week. En ik heb bedacht, degene die de laagste score van de week scoort mag op vrijdagochtend in de herkansing om de eigen score te verbeteren. Lukt dat, dan betaal ik voor diegene het eerste rondje in de kroeg, laten we dat zeggen. En als je de Alpha Battle niet kent, is het ook een hele goede manier om de Alpha Battle even te leren kennen. Over 4 minuten mag Roger de herkansing in.
1: Het is eindelijk vrijdag. Met de hits van Joe en Kai Merckx.

0: Hiers. Met Elder Barts. En Who's Johnny? De Alpha Battle. Rematch.
1: Ja, normaal gesproken hoor je me elke middag met de middagshow tussen 4 en 7 hier bij Joe. Vanaf deze week ook tussen 10 en 12 op vrijdagochtend. En degene die de Alpha Battle de afgelopen week de minste score heeft neergezet, krijgt op vrijdagochtend een herkansing. Dat is in dit geval Roger. Goedemorgen.
2: Een hele goede ochtend. Goedemorgen.
1: Heb je zin in deze herkansing, Roger?
2: Jazeker. Ik bedoel, veel slechter kan het toch niet, denk ik.
1: Nee, je scoorde afgelopen week 3 goede antwoorden.
2: Ja, het was dramatisch.
1: Ja, het was dramatisch. Doet dat nog iets met de druk voor deze ronde?
2: Ja, de druk wordt niet minder.
1: Nee, het wordt niet minder. Nee. Maar goed, je zou het ook zo kunnen zien. Meer dan 3 goede antwoorden geven. Het is in principe wel te doen, toch?
2: Ja. Ja, beetje meedoen is belangrijker dan winnen, dat sowieso. Maar ja, 3, dat moet echt wel lukken.
1: Ja, natuurlijk wel. Als je ziet dat de all-time high score op 13 goede antwoorden staat. Of 14. Het zijn er 14. Nou ja, dan moet 4 moet makkelijk te doen zijn, toch?
2: Dat is een beetje de druk opvoeren, noemen we dat.
1: Komt helemaal goed, Roger. We gaan eraan beginnen. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En jouw taak is om je score van eerder deze week te verbeteren. Dus meer dan 3 goede antwoorden. Lukt je dat, dan wordt het eerste rondje in de kroeg of op het terras of waar dan ook op mijn kosten gezet.
2: Nou, super.
1: Goed.
2: Super. Dankjewel. Okay. Dank je.
1: Je mag gaan spelen met de letter N van normaal.
2: De N van normaal.
1: Okay. Klaar voor?
2: Ja.
1: 30 seconden vanaf nu. Succes. Een app.
2: Nog een antivirus.
1: Een beroep.
2: Naaister.
1: Een dier.
2: Een neushoorn.
1: Iets dat je moet schoonmaken.
2: Je nagels.
1: Een merk.
2: Nike.
1: Een stad.
2: Nijmegen.
1: Iets in je slaapkamer.
2: Nachtkastje.
1: Een broodbeleg.
2: Nagelslag.
1: Een bekende Nederlander.
2: Niels. Niels. Nou, ik zat mee te tellen. Ik denk, oké, yes.
1: We zijn er eigenlijk al. Roger, ik kan je uit je lijden verlossen. Je hebt meer dan 3 goede antwoorden. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Yes.
1: Eerste rondje op mijn kosten dit weekend. Fijn weekend alvast.
2: Dankjewel. Fijn weekend.
1: Maandag vanaf 4 uur in de middagshow een nieuwe ronde van de Alpha Battle met kans op 1000 euro dan natuurlijk. Dan staat dat op het spel. Dus ook lekker oefenen dit weekend. En maandag fris aan de start. Dit is Joe K. hier met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Alanis Morissette en Ironic naar Common Arts. Don't leave me this way.

0: Morissette bij Joe en Ironic. Goedemorgen, Kai hier op vrijdagochtend. Want het is eindelijk vrijdag. Weekend staat weer voor de deur, maar kun je niet wachten tot het weekend is? Laat even weten in de app van Joe waarom je nu al toe bent aan weekend. Misschien bel ik je zo wel even terug en geef ik je een zet richting het weekend. Eigenlijk een soort van toestemming om weekend te gaan vieren. Hooghartig, hè? Ja, zo ben ik ook. Nieuws van 11 uur komt eraan, Renske.
1: Ik heb zo nieuws over een horrorlift.
0: En we duiken even in een van die vele lijstjes met favorieten die al binnen zijn gekomen voor de 80's Top 800. Met een nummer van U2, hoor je zo.
2: Nu
3: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Nu
3: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
17: ping, ping, ping, ping, ping.
16: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
21: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
22: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
23: 30 augustus start de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
27: En de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
28: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Dit is jou.
8: YouTube hoor je na het nieuws van 11 uur. Renske van der Zalm.
9: Goedemorgen. Joran van der Sloot wil overgeplaatst worden naar een andere gevangenis. Dat melden lokale media in Peru, waar hij vastzit. Van der Sloot wordt naar eigen zeggen door medegevangenen met de dood bedreigd. De Nederlander kreeg in Peru tientallen jaren cel voor drugsmokkel en voor de moord op studente Stephanie Flores. En 3 jaar geleden gaf hij toe dat hij de Amerikaanse Natalie Holloway had gedood. In de Arnhemse wijk Geitenkamp is een camera geplaatst bij het huis waar het al dagenlang onrustig is. Tientallen jongeren rellen daar in de buurt, steken vuurwerk af en belagen het echtpaar dat daar woont. Dat echtpaar zou al langer voor overlast in de wijk zorgen. Vorige week zou de boel zijn geëscaleerd naar een burenruzie. Sindsdien is het onrustig in de wijk. De gemeente hoopt dat buurtbewoners zich door de camera weer wat veiliger voelen op straat. In het oosten van Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een brand in een restaurant. 8 anderen raakten gewond. De brand brak uit op de 2e verdieping. Door een ingestort trappenhuis moest de brandweer via het dak naar binnen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En nog een verhaal over de brandweer. En die heeft een abonnementje op een appartementencomplex in Groesbeek. Ze moesten gisteren weer in actie komen om daar iemand uit de lift te halen die vast was komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. Het was de 5e keer in korte tijd dat dit gebeurde. De bewoners hebben sinds een tijdje een nieuwe lift, maar helemaal soepel werkt het dus nog niet. Er is nu maar een stoel in de lift gezet, zodat mensen in de lift kunnen gaan zitten als ze wachten op hulp. Krijg nog het weer van Weerplaza. Vandaag staan er buien, lokaal ook met onweer. Tussendoor is er af en toe ook wat zon en het wordt een graad of 2.

Zoveel keus. Ik snap dat je wat inspiratie kan gebruiken. Daarom even wat stemlijstjes erbij gepakt om te kijken wat er zoal op staat. En daarin kwam eigenlijk één ding overheen. Op heel veel stemlijstjes staat U2 met With or Without You. Vorig jaar nog op nummer 26.

0: Weekend staat weer voor de deur. Kai hier, vanaf vandaag hoor je me iedere vrijdag tussen 10 en 12 ook 's ochtends. Ik zie ook al heel veel mensen in de app van Joe die zeggen dat die laatste werkdag nog net iets te lang duurt en vragen of ze al weekend mogen aan mij. Een soort van toestemming komen vragen. Ja, we vieren natuurlijk eindelijk vrijdag. Twan bijvoorbeeld die zegt er moet flink geklust worden in de bijkeuken. Hele week hard gewerkt om de financiën te verzorgen. Dus ik ben toe aan weekend. Ook Bianca, was het nu maar weekend. We vieren dit weekend het Brinkhurnesfeest. Een geweldig buurtschapsfeest in Winterswijk. Maar nu nog even doorwerken. En ook Regina heeft mij iets gestuurd. Hallo Regina.
1: Goedemorgen.
0: Regina, je werkt al 35 jaar in de kraamzorg en je stuurt mij via de app van Joe. Ik ben eigenlijk wel toe aan weekend nu.
1: Ja, zeker. Ik zou je willen vragen, kan jij mij nu het weekend bezorgen? Nou. Want ik heb net vakantie gehad en ik ben alweer super druk aan het werk. Er is gewoon in de kraamzorg, laten we zeggen, alle dagen werk. En het is enorm druk. Dus zet iemand van jullie radiostation in om bij te vliegen, zou ik zeggen.
0: Ja. Maar als ik nu zeg, het is goed Regina, ga jij maar lekker weekend vieren, dan ga je dat doen.
1: Ja, zeker.
0: Ik zien dat dat zo cool in de kraamzorg. Maar oké, bij deze, Regina, je hebt mijn zegen. Je hebt weekend!
1: Yes, ik ga weekend vieren. Yes.
0: Lekker, ga ervan genieten, Regina.
1: Dankjewel.
0: Nu behouden dat er geen bevalling op

0: vanaf volgende week even niet meer horen. Vanaf volgende week woensdag. Want dan hoor je hier de Joe 80's Top 800. De allerbeste nummers uit de 80's volgens jou. Favorieten kun je doorgeven via de app van Joe. Bijvoorbeeld Simple Minds met Don't You. Die ga ik draaien voor je. Maar je moet er maar eens even goed op letten. Die 80's hits die hoor je eigenlijk overal. Ze liggen eigenlijk constant op de loer. Bijvoorbeeld ook in het weerbericht.
1: En dan nog het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
2: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe.

0: Lines bij Joe. Don't you forget about me. Vorig jaar op 13 in de Joe 80's Top 800. Volgende week woensdag dus gaat hij van start. Dan hoor je de beste nummers uit de 80's volgens jou. Het zijn er 800 op een rij. En ik pik zo even een stemlijstje eruit. En dan ga ik heel eventjes kijken waarom er op dat nummer gestemd is. En dan vooral even checken bij de naam die boven dat stemlijstje staat. Hoor je over een paar minuutjes. En muziek van Toto, Africa, hoor je ook zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
4: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Waar je vertraging langer is dan 20 minuten. De A28 in de richting van Zwolle tussen Hogeveen en de Wijken. 7 kilometer file en 48 minuten vertraging. En de A58 naar Bergen-op-Zoom tussen Schravenpolder en Kruiningen. 7 kilometer en daar een half uur. Goedemorgen, Kai hier. Je luistert Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
9: Dit

0: deze week ook te horen op vrijdagochtend tussen 10 en 12. We vieren dat het eindelijk vrijdag is. Oh ja, dan wil iemand applaudisseren. Dat eindelijk vrijdag, dat betekent weekend voor de deur natuurlijk. Je kunt een hele hoop dingen doen in het weekend. Maar mag ik je even één tip geven? Lever even je favorieten in voor de 80's Top 800. De Joe 80's Top 800 hoor je vanaf volgende week woensdag. Ik heb heel even tussen de stemlijstjes zitten kijken. En René heeft hem al ingeleverd. Hallo René.
1: Goedemorgen.
0: Mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw lijstje met favorieten?
1: Zeker, graag gedaan.
0: Er klinkt zelfs applaus voor, moet je maar eens even horen.
1: Hey, dankjewel.
0: Leuk, het is een gevarieerd lijstje is het geworden, René. Wat staat er onder andere in?
1: Vooral Bon Jovi staat op 1. En dan heb ik eigenlijk de Hotel California, de Eagles, Toto, Journey heb ik erin staan.
0: Gewoon de monumenten uit de 80's staan op jouw lijstje.
1: Precies.
0: Ook Lionel Richie, ook natuurlijk zo'n monument met Dancing on the Ceiling. Waarom?
1: Klopt. Eigenlijk heb ik een lijst gemaakt en gekeken naar wat ik wel met mijn ouders op vakantie gingen. Naar Frankrijk, naar Spanje, naar Kroatië, noem maar op. En daar hadden we altijd een cd-map en daar zetten we eigenlijk altijd 80's muziek op. En daar ook bij Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. En ik kreeg gewoon een flashback naar hoe ik met mijn ouders in de auto zat en mee te zat te blaren. Ja, gewoon een heel leuk, vriendelijk, blij nummer. Met een heerlijk intro op de synthesizer.
0: Ik hoor het. Het geeft je warme gevoelens, René, dit nummer.
1: Ja, zeker.
0: Vanaf volgende week woensdag hoor je waar hij terecht is gekomen in de Joe 80's Top 800. Zing Luidkeels mee, René, want hier is hij.
1: Ja, ik zeker doen. Dankjewel.

Maandag tot met donderdag. Tussen 4 en 7 in de middagshow. Vanaf vandaag ook op vrijdag tussen 10 en 12 te horen. Om te vieren dat het eindelijk vrijdag is. Al de hele ochtend berichten van mensen die zitten te luisteren. En die zeggen van, nou, ik kan nu eigenlijk wel een weekend gebruiken. Monique zegt, kun je alsjeblieft al bevestigen, Kai, dat het weekend is. Mentaal zit ik er al middenin. Martijn ook, mijn energie is op, mijn motivatie ook. Voor mij mag het weekend zijn. En ook Gijs vraagt om weekend. Lange en vooral drukke week achter de rug. Ik heb het liefst nu al weekend. Er komt niks meer uit mijn handen. Nou, en dan ben ik degene... Ja, waarvan verwacht wordt, geef alsjeblieft die toestemming. Ik doe het eventjes collectief voor iedereen en ook voor deze berichten. Ja, weekend. Bij deze. Ga lekker genieten van je weekend, joh. Kan je auto schelen, kan je auto schelen. Dit is Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. De hele dag door.

0: Kai hier. Het is eindelijk vrijdag. Dat vieren we hier op vrijdag tussen 10 en 12. En ik heb het idee dat het werkt, want Lydia die zegt via de app van Joe: fantastische timing. Mijn weekend begon precies toen jij net zei: goed weekend. Dus bij deze. Het werkt gewoon. En Annette zegt ook nog: hey, ik zet net de radio aan. Ik vind het heel leuk om je ook op vrijdag te horen, Kai. Maar ik mis wel Jeroen Latijnhouwers. En daarom is hier Jeroen Latijnhouwers. Ja, toch nog helemaal van huis gekomen hiervoor. Wat leuk.
1: Ja, ik doe één door de twee en dan ga ik gelijk weg. Gewoon een vrij korte
0: zending. Ja, nee, inderdaad. Nee, ik begrijp wat Annette bedoelt. Maar toch goed om hier nog even te spreken. Ja, vandaag, Jeroen, wel leuk.
1: Ik ook. En ik vond het ontzettend leuk jou te horen. Ik was op weg hier naartoe. En ik kreeg echt, en dat is jammer, aan het begin van de werkdag, maar ik kreeg toen al een weekendgevoel.
0: Nou,
1: en ik moet nog een paar uur.
0: Wat goed. Ja, jij moet echt. Ja, het is ook niet voor iedereen weekend natuurlijk, maar we proberen in ieder geval even die sfeer erin te rammen. Dat je wel even meedeint op die sfeer.
1: Dat is gelukt, echt waar.
0: Nieuws van 12 uur komt eraan, Jeroen.
1: Ja, zometeen kom ik na nieuws uit Brabant, Zandvoort en Peru aan in Brazilië. Daar was ook nieuws, want daar heeft een Nederlander afgelopen nacht een hoofdrol gespeeld. Daniel

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
11: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: Business.
1: Bijna 12 uur en het nu.nl nieuws ga je krijgen van Jonathan Auwers.
2: Zeker. Goedemiddag. De grote politieactie in Brabant vannacht had inderdaad te maken met drugs. Er zijn spullen voor het maken van drugs gevonden in schuren en loodsen op een woonwagenkamp in Waalre. Die spullen zijn in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort vanochtend, met vooral Formule 1-fans natuurlijk. Dit weekend is de laatste Grand Prix van ons land. Ondanks dat het feest is, voelt het ook dubbel, zegt de burgemeester van Zandvoort.
3: Ik ga het zeker missen. Ja, zes fantastische edities gehad natuurlijk. Ja, dat het de laatste keer is, betekent dat we er nog enorm van gaan genieten. Maar zondagavond zullen we echt wel verdrietig en met twee moeten gaan terugdenken aan zes fantastische jaren.
2: Vandaag gaat het beginnen. Over een half uur begint de vrije training en om 16:30 is de sprintkwalificatie. En zondag dan is de grote race. Joran van der Sloot wil worden overgeplaatst naar een andere gevangenis, melden lokale media in Peru, waar hij vastzit. Van der Sloot wordt naar eigen zeggen door medegevangenen met de dood bedreigd. De Nederlander kreeg in Peru tientallen jaren cel voor drugsmokkel en voor de moord op een studente, Stephanie Flores. Tot slot, sport, voetbal. Hij was meteen weer belangrijk. Memphis Depay. Na veel gedoe over een nieuw contract speelde hij vannacht weer een wedstrijd bij zijn club in Brazilië. Memphis viel in en het was al snel raak.
4: Scherp aangesneden, dan gaat hij erin ook. Een assist van Memphis. En Bidon tikt binnen. Wat een comeback van Memphis.
2: Dankzij de assist van Memphis won zijn club met 1-0 in de Zuid-Amerikaanse Champions League. En zijn ze door naar de kwartfinales. Het weer van Weerplaza. Buien vanuit het westen, lokaal met onweer. Tussendoor is er ook wat zon. En het wordt vandaag 18 tot 21 graden.
1: Dankjewel Jeroen. Verkeersinformatie dan. Dat komt van Flitsmeister. Heeft de volgende vertragingen. Dat is de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Rottepolderplein. 20 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. Kwartiertje. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. 20 minuten. Vanaf Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en Duiven. Kwartier. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderloden zit je op een vertraging van 20 minuten extra reistijd.
0: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag, de 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits. Dit is Joe, met Daniel Smulders.
1: Zin en woensdag, Joe 80's Top 800. Al jouw favorieten, die kunnen erin komen. Het enige wat je moet doen is even stemmen. Via joe.nl of via de Joe-app, iets wat Diana ook al heeft gedaan. Onder andere op Madonna. En ze schrijft erbij, dit was toch gewoon de hit op de schoolfeest, op de middelbare school. Inclusief nagemaakte pukkel met een zwart oogpotlood. Want zo zag ze eruit in de videoclip. Het gaat over Borderline.

0: Rare. If you don't know me by now.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Goedemiddag, Daniel hier. En tot 1 uur een voorproefje op wat je vanaf woensdag anderhalve week hoort op Joe. Alleen maar hits uit de jaren 80 in de Joe 80's Top 800. En tijdens de lunch hoor je vandaag onder andere Queen, best verkochte nummer uit 1981. Van een zangeres die ooit haar tekst vergat. Omdat ze struikelde over haar sjaal toen ze de rol van Maria speelde in The Passion. Er gebeuren veel dingen tegelijk. Hè. Je vergeet je tekst omdat je struikelt over je sjaal terwijl je de rol van Maria speelt in The Passion. Ah, oh, ging zo.
2: Niemand weet waarom. Er slept dat in de kou. Maar ik weet.
0: Ja, ik weet. Ik weet dat ze laatst in een interview heeft gezegd dat ze er tegenwoordig om kan lachen. Maar op dat moment. Oh, het was 2013. Nou, niet aan Meijer. Je hoort er zo met Why, Tell Me Why bij Joe.

Luisteren naar Joe tijdens de lunch wil zeggen hits uit de jaren 80. De Joe 80's Lunch. Via de app kun je doorgeven wat je graag wil horen. En met je reactie erbij kunt inspreken of intypen. Hey Daniel, vandaag is alweer de laatste vakantiedag. Vanaf maandag begint het gewone leven weer. Ik wil de vakantie nog één keer goed afsluiten met de Boys Town Gang. Can't take my eyes off you. Lekker hard aan. Nog heel even doen alsof de maandag niet bestaat. Nou, dat duurt gelukkig nog een paar dagen. We hebben alle tijd om vanuit je tenen mee te zingen. Dankjewel Marieke voor je bericht. Hier is die.

0: Can't Take My Eyes Off Of You bij Joe. Waar je tot aan 1 uur hits uit de jaren 80 hoort. Tussen Joe 80's Lunch met Katja Goo Goo Too Shy. En ja, je kent het nummer wat ik zo ga laten horen uit je hoofd. Maar heb je ooit geweten dat de kerstbellen in Total Eclipse of the Heart zitten? Dit. Hoor dan. Hoeveel dagen is er nog tot kerst?
1: 25.
0: Nu al kerstbellen. Of denk je dat het niet waar is? Het origineel ga je zo meteen horen. En dan hoor je vanzelf of de kerstbellen in zitten of niet.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaarfruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Etna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
17: Mooi van Ethos.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Goedemiddag, dit is Joe. Dit is de Ethisch Lunch met Zodrek, Bonnie Tyler onder andere. Zitten er nou kerstbellen in of niet? Maar eerst nog de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 20 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen 30 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen 25 minuten. En de A325, dat is Nijmegen naar Arnhem-Velperbroek tussen Elden en Huissen. Ruim 25 minuten extra reistijd daar.
8: Dit is Joe 70s. Lunch met Daniel Smulders.
7: Smakelijk eten. Lekkere liedjes uit de jaren 80 op je boterham. Gotcha, go, go, too shy. Naar die klassieker van Bonnie Tyler.

eigenlijk best gek, hè? Ik weet niet of je die gast nog kan herinneren. Ik had van het zwart met witte haar en stekels van 20 centimeter. Een soort stekelvarken leek het wel. En dan zingen over dat je verlegen bent. Dat is ook een beetje gek. Katje Gogo, Too Shy bij Joe. Met het beste uit de jaren 80 tot 1 uur. En een van de grootste raadsels uit de jaren 80 is namelijk de riddle van Nick Kershaw. Nick had namelijk ooit een melodietje, maar geen tekst. Dus dacht hij, nou, hij moet even kijken hoe die tekst gaat lopen. Dus die zong gewoon maar wat in. Hole in the ground, rijmt op round and round. Van die tijdelijke onzin, maar het klonk zo goed dat ze het lieten staan. En toen noemden ze het nummer ook The Riddle. Dat staat voor het raadsel. Gevolg? Duizenden mensen gingen op zoek naar een betekenis. De boom zou het leven zijn, de rivier de tijd en het gat de dood. Mooie theorie. Er is helemaal niks van waar. Nick had het gewoon verzonnen. Dus bespaar je de puzzel, maar je mag wel even meeluisteren en mee lachen. Want dan kom je erachter dat het echt totaal nergens op slaat. The Riddle hoor je naar ABBA, bij Joe.

0: rijmt niet, maar dicht wel.
1: Ja, dat is het, denk ik. Als je bekijkt dat de tekst van het liedje echt nergens opslaat. Nick Kershaw en The Riddle bij Joe in de 80s lunch. Met John Parr, die ik zo op moet zetten. St. Elmo's Fire voor John en Irene. Die zijn lekker onderweg naar huis. Die hebben de vakantie erop zitten. En aan de andere kant staat Anita, die stuurt een bericht. Die gaat met haar man naar Schotland. Voor het eerst sinds 22 jaar weer samen weg zonder kinderen. Als dat maar goed gaat. Oh, veel plezier daar. Is George Michael, A Different Corner by Joe.

0: Jump High, St. Elmo's Fire uit de film Man in Motion. Die er nooit iemand heeft gezien, maar we kennen het liedje wel allemaal. Hoorde je in de ethisch lunch, het was de laatste van vandaag. Niet getreurd als je nog meer ethisch wilt horen. Vanavond om 8 uur hebben we de ethisch en eet bij Joe. Zo meteen 70s, 90s. We hebben Chris Norman, Susie Quattro met Stumbling In. En dat allemaal naar het nieuws met Jeroen Latijnhouwers. Goedemiddag, Jeroen.
1: Ja, goedemiddag. Ik heb zo meteen nieuws over de gestopte musical Soldaat van Oranje.
0: Gaat hij door?
1: Haha, ik zeg niks.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur.

0: beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zo hé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Het is 1 uur en hier is het nu.nl nieuws. En dat krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedemiddag. De droogte heeft zijn sporen achtergelaten. Want bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. In Utrecht is een lekkage bij de kering aan de Montfortse dijk. Die is direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Vooralsnog is er geen reden tot paniek, zeggen de waterschappen. Door naar Hellendoorn, daar is bij een ongeval met een paard en een koets een man om het leven gekomen. Het gaat om de menner, de man die de koets bestuurde. Bij het ongeval kwamen de koets en het paard in het water. Het paard heeft het ongeval overleefd, net als een passagier die ook op de koets zat. Het KNMI heeft voor 5 provincies code geel afgekondigd. Het gaat om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Daar kunnen zware buien zijn met onweer, hagel en veel regen. En dat kan voor gevaar zorgen in het verkeer en voor buitenactiviteiten. En tot slot nieuws over Soldaat van Oranje. En nee, de musical komt niet terug. Het gaat over het Dakota-vliegtuig dat jarenlang in de musical werd gebruikt. Dat is nu teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Eigenlijk zou het vliegtuig al in 2012 daar naartoe teruggaan. Maar, zegt de musical-directeur...
16: We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht... als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen... dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. En dat tweede jaar naar een derde jaar ging... en een vierde en uiteindelijk naar bijna 16 jaar... ja, dat hebben we nooit van tevoren kunnen bedenken. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan... dan we van tevoren hadden gedacht.
15: Het weer er nog van Weerplaza. Het is dus code geel in 5 provincies. In de rest van het land nemen vanmiddag de buien af... en schijnt vaker de zon. Het wordt vandaag 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht trekken opnieuw buien over het land. Maar vanaf morgen, jawel, dan wordt het droger.
14: Ja. Oh, gelukkig. Oké, dankjewel Jeroen. Verkeersinformatie dan. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. 30 A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderloo en Apeldoorn. 30 A3.

Weet, ja, je kunt drie liedjes van één artiest. Kun je ook invullen. Onder andere Whitney Houston. Daar is helemaal fan van. En daarom I Wanna Dance With Somebody. Speciaal voor haar als voorstelliedje voor de lijst die je vanaf woensdag gaat horen. De Joe 80's Top 800.

hebben het meegekregen dat je tegenwoordig gewoon met Whitney kan gaan dansen. Wel met de pop dan. Maar Barbie heeft een eerbetoon aan Whitney's iconische look uit de videoclip van het liedje dat je net hoorde uitgebracht. Compleet met de microfoonstandaard in haar hand. Met de herkenbare lila jurk. Gecombineerd met een opvallende kleurrijke oorbellen en pumps. En natuurlijk ontbreken de prachtige krullen in de jaren 80 stijl niet. Je kunt hem bestellen op de site van Whitney Houston. Ik heb even gekeken wat het ding kost. $70. Wel veel, hè?

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe 80's Top

Weekend, je hoorde Roxette. How do you do? Ik hoop dat het een beetje goed gaat met jou. Hopelijk top tijdens deze vrijdagmiddag. Lekker richting het weekend. Ik denk dat het sowieso het geval is dat de 300.000 racefans zich fantastisch voelen. Die gaan dit weekend richting het circuit van Zandvoort. Laatste Formule 1 race wordt aangereden. Zo, eerste vrije training. Nu al op dit moment. De vanmiddag sprintrace. Snelheid gaat boven de 300 kilometer komen. Dat is iets sneller dan de fast car, waar Tracy Chapman het hier over heeft. Je hoort er nu bij Joe. Oh, dat is toch een belangrijke tip. Als je een koptelefoon op hebt, omdat het te hard is als je op het circuit staat. Neem er zo eentje met Bluetooth. Kun je ook gewoon Joe luisteren terwijl Max voorbij komt.

0: gaat het 9 jaar duren voordat Max Verstappen een andere benaming geeft aan A Fast Car. Tracy Chapman, maar voor Max waarschijnlijk niet snel genoeg. Ik ga hem vragen wat hij ervan vond.
1: Niks liep, ging voor geen meter. Strategie vond ik ook helemaal niks. Nee. Was natuurlijk ook helemaal kloten.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk ging helemaal niks goed.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Benieuwd hoe het gaat verlopen met Max en de Formule 1. Veel plezier als je daar naartoe gaat. Wij gaan wat anders doen. We hebben een ander spelletje. Staat er iets minder op het spel, maar is wel net zo leuk. Het is namelijk tijd voor de Joe Hit Quiz. Daarbij kun je de nieuwste editie van Hitster winnen. Battle of the Generations. Bij de Hit Quiz krijg je dan een aantal fragmenten van liedjes. Aan jou is het om te zeggen, komen ze uit de 70s, 80s of 90s? Wil je meespelen? Nou, geef dan via de Joe-app door uit welk decennium dit liedje komt. 70s, 80s of 90s. Geef door via de app en misschien ben je zometeen wel mijn kandidaat voor de Joe Hit Quiz.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.

0: ASR.nl/business. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op ASR.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging.

0: €6,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
4: Oei.
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
8: Dit is de verkeersinformatie bij Joe. Fitsmeister meldt A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven. 30 minuten vertraging. A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Ook 30 minuten. En bijna 20 minuten op de A58. Breda Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg Reesel.

0: Get It Joe, Boyzone, Picture of You. Hi Sabrina, goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel.
0: Hi. Had je meteen goed of moest je er echt over nadenken over Boyzone?
1: Deze wist ik wel, dat is mijn jeugd.
0: Nou, er was iemand die had zelfs jaren 70 ingestuurd. En ik denk, ja, dan heb je een beetje of niet begrepen welk liedje dat het is, of zit je totaal ergens anders. Maar mag ik vragen hoe oud je bent dan?
1: Ik ben 45.
0: Oh ja, precies. En ja, je was wel net iets te oud al voor posters boven je bed, toch?
1: Tot, ja.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, je had het goed doorgestuurd. Sabrina is aan het werk, komt uit Klasinaveen. Ze is accountmanager van magazijninrichtingen. Ik weet alles van je. Je moet tot 5 uur werken. Morgen heb je een straatfeest, heb je me net verteld. Leuk!
1: Dat klopt helemaal.
0: Is dat zo'n straatfeest met barbecue en opblaaskasteel voor de kinderen?
1: Alles erop en
0: aan. Oh, wat leuk. Heb je het weerbericht gekeken? Wordt het droog of moet je wat flink wat haringen aan de opblaastent zetten?
1: Het lijkt erop dat het droog blijft, maar we hebben een hele goede stormproof tent.
0: Oh, dat scheelt. Wat leuk, leuk. Dat is leuk, hè, met de straat om leuke dingen te doen en de kinderen erbij. Maar dan ben jij misschien wel morgen het gesprek van het straatfeest als jij de grote winnaar bent, beste Sabrina. Want we gaan de Joe Hit Quiz spelen. Even voor de uitleg. Je krijgt 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen, komt hij uit de 70s, 80s of 90s. Heb je alles goed en win je een fout maken? Dat kan niet, want als je er eentje fout hebt, dan krijg je helemaal niks. Heb je het allemaal goed? Krijg je Battle of the Generations. Dat is de nieuwe spel van Hitster. En dan kies je zelf in welk tijdperk je speelt. Dus ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ah, leuk. Nou, daar gaan we. 70s, 80s of 90s.

0: na, na. 70s, 80s, 90s. Sorry, wat zei je? 80s. 80s. Ja, maar goed, komt de volgende. Ja, die is wat lastiger. 70s, 80s of 90s?
1: 70s.
0: Bye bye, American Pie. Wat doe je dat goed? Die heb je ook. Komt de laatste. Hier hangt het om, hè? 70s, 80s of 90s voor de Bengals?
1: 80s.
0: Helemaal goed, Sabrina uit Krasineveen. Studioapplaus voor jou. Je bent morgen het gesprek van de dag tijdens het straatfeest. Want jij was op de radio en je wint Hipster Battle of the Generations, Sabrina. Super.
1: Hartstikke leuk.
0: Leuk hoor, fijn weekend. Geniet ervan, hè.
1: Dankjewel.
0: Helemaal goed. Jojo. En hier komt dan Kim Wilde. Ja, dat vind ik een van de lekkerste uit deze drie. Goed weekend, DJ ook. Kids in America.

The Kids in America van Kim Wilde heeft ervoor gezorgd, onder andere, dat Sabrina uit Klazinaveen de winnares werd in de hitquiz van vandaag. Wil je ook een keer kandidaat zijn? Maandag tot en met vrijdag luisteren naar Joe. We spelen om 14:30.

0: Tough Get Going. Zometeen het beste uit de 70s, 80s en 90s, zoals je gewend bent van Joe. Met Dumb Clean American Pie, die je ook al in de hitquiz voorbij hoorde komen. En een van de favoriete liedjes van Nathalie, Emma, Patrick en Bianca. Dat zo direct na het nieuws met Jeroen. Goedemiddag, Jeroen.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen in het nieuws. Formule 1, meer over de eerste vrije training van de Grand Prix van Zandvoort. Max Verstappen heeft het daar echt liever niet meer over.

0: Librivuurwerken.nl.
1: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Doen het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
22: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
21: Wat dan?
22: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
21: Oh, mag ik mee?
22: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
0: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nieuws van 2 uur. Nu.nl Nieuws wordt gelezen door Jeroen Latijnhouwers. Goedemiddag, Jeroen.
3: Ja, goedemiddag. Talpa gaat door de knieën. En heeft besloten alle gebruikers die betaald hadden voor de livestream van de playoff-wedstrijd van Ajax in de Conference League te compenseren. Door een technisch probleem gisteravond bij streamingsdienst Kijk konden Ajax-fans de wedstrijd deels niet via dat platform bekijken. Alle betalende gebruikers krijgen daarom het volledige aankoopbedrag van €4,99 terug op hun rekening. Talpa wil niet zeggen om hoeveel kijkers het gaat. De inbraakgolf bij brandweerkazernes gaat maar door. Vannacht was het raak in Drenthe en Utrecht. Er is dit jaar al 60 keer ingebroken in brandweerkazernes. Meestal voor duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In Hellendoorn is bij een ongeval met een paard en een koets een man om het leven gekomen. Het gaat om de Menner, de man die de koets bestuurde. Bij het ongeval kwam de koets en de paard in het water. Het paard heeft het ongeval overleefd, net als de passagier die ook op de koets zat. En in de eerste en enige vrije training van de Formule 1-race in Zandvoort was het ploeteren voor Max Verstappen. Kimi Antonelli reed de snelste tijd, Max Verstappen de 11e tijd. Vanmiddag om 16:30 is de kwalificatie voor de sprintrace. Het weer van Weerplaza. Het is code geel in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Want daar kunnen zware buien vallen met onweer en hagel. In de rest van het land nemen de buien af en komt heel af en toe de zon tevoorschijn. Het is 19 tot 21 graden en vanaf morgen, jawel, wordt het droger.
2: Dankjewel Jeroen, dan de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende opvallende vertraging op de vrijdagmiddag. Het is te doen op de A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Daar zit je op 25 minuten. De andere kant op vanaf Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Loenen. Daar zit je met een ongeluk 3 kilometer aan lengte. Maar de vertraging is bijna 25 minuten.
4: De beste 80's horen bij Joe.

0: Daniel Smulders.
1: Goedemiddag, en ik gok nu al dat dit liedje erg hoog gaat eindigen in de Joe 80's Top 800. Er is echt zo gigantisch veel op gestemd. Onder andere door Nathalie, Emma, Patrick, Bianca en AJ. Coole naam, AJ. Of heet hij gewoon Albert-Jan? Dat kan natuurlijk ook. AJ. Ja, dat weet ik even niet. Maar ik zeg gewoon AJ, want dat is cool. Die zegt namelijk, de meeste mensen gaan kiezen voor Africa. Maar deze song is eigenlijk net zo goed, toch? Stop loving you. Hier is Toto.

Don McLean, American Pie bij Joe. Weet alle lekkerste ooit uit de jaren 70, 80 en 90. Met, ik zat te denken, ik kan ze wel allemaal noemen. Maar ik vond het misschien ook wel leuk om even een klein quizje met je te doen. Ik noem het... De Robin Popquiz. En waarom? Ja, dat hoor je nu. Want de bekendste Robin in de jaren 70 was Robin Gibb van de Bee Gees. Maar de jaren 80 had ook een succesvolle Robin. En die maakte een ballad voor een tv-reclame. Die hoor je na de populaire jaren 90 Robin. Met waarschijnlijk een crimineel verleden. Want we kennen haar als Robin S. Show Me Love bij Joe.

0: was ooit het liefje van Johnny Depp. En ze zijn iets beter uit elkaar gegaan. Je hoorde Be My Baby bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Aretha Franklin komt eraan. De versie Think uit de Blues Brothers. En de grootste hit van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
21: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Half drie, je luistert met Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. En dit zijn de meest opvallende meldingen. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Defect voertuig zorgt voor een half uur extra reistijd. En 35 minuten op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen.
6: Dit is Joe.

De hits van Joe zijn als Fred op Bonaire uit B&B vol liefde. Ontbijt regel jezelf, dierenrijk laten we links liggen. Houtskool is kunst, maar de 70s, 80s en 90s zijn uitstekend verzorgd. Welkom in Fred's hometown. Bruce Springsteen bij Joe.

Melody C, When You're Gone bij Joe. Misschien heb je dat gevoel ook wel dat er iets weg is als je buiten wandelt. De zomer. Want waarom liggen er overal al herfstbladeren op de grond? Het is augustus! Geen paniek, de herfst is nog niet echt begonnen hoor. Die bladeren, dat heeft te maken met de droogte van de afgelopen tijd, zeggen experts. Bomen willen water besparen en laten zo'n bladeren vallen. Dus je bent niet 3 maanden vooruitgespoeld. De boom wel.

0: FM op de vrijdagmiddag. Doobie Brothers en The Long Train Running. Je luistert Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Doe ik even een Indianentooi in mijn bouwvakkerspak. Kunnen we namelijk een lekker vrijdagmiddagliedje ook zo meteen voor je opzetten. En ik heb ook dat andere fantastische mooie liedje uit de 80s. Wat je gaat horen van Prince. Na nieuws. Met Jeroen. Goedemiddag, Jeroen.
1: Ja, goedemiddag zometeen. In het nieuws. Japan is totaal in de ban van een Nederlands schilderij.
0: Japan in de ban. Leuk.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: It's playtime.
7: Easy Toys. It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je

0: gratis abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.

0: het nu.nl nieuws van 3 uur krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Er zijn tientallen schademeldingen binnengekomen na de aardbeving in Zandeweer in Groningen. Die was vanochtend vroeg en had een kracht van 2,8.
2: Dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt enorm beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden. En dit is een knipvoeg, dat is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden. Dus die moeten er straks ook weer uit.
1: De aardbeving van vandaag was de zwaarste sinds maart dit jaar. De droogte heeft zijn sporen achtergelaten, want bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. In Utrecht was er lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk. Die is direct gerepareerd. En in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Vooralsnog is er geen reden tot paniek, zeggen de waterschappen. Financiënminister Heijnen houdt hoop. Hij zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting.
3: Dit gaat stap voor stap. En ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen. En dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Ik vond eigenlijk dat Mirjam Wikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts. En proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou het moeten lukken, zou je zeggen.
1: Ja, minister Heijnen wil graag steun van links en van rechts. Maar pro en ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. En het schilderij Meisje met de Parel van Vermeer trekt veel bekijks in Osaka in Japan. Er staan lange rijen voor het museum en mensen moeten urenlang wachten. Het schilderij is geleend van het Mauritshuis in Den Haag. 14 jaar geleden hing het schilderij ook al tijdelijk in Japan. En toen kwamen daar ruim 1 miljoen mensen op af. Dat is bijna 1 op de 100 Japanners. Het weer van Weerplaza, er trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Maar vanaf morgen, dan wordt het droger.
0: En dit is de verkeersinformatie bij Joe. Flitsmeister geeft de volgende opvallende meldingen. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leenderheide en Leende. 40 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. 30 minuten. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en de Wouwse Plantage. 40 minuten door een ongeluk. En de A348 Doesburg-Arnhem tussen Velp en Velpenbroek. Daar heb je een vertraging van 20 minuten.
4: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag, de 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits. Dit is Joe, met Daniel Smulders.
0: Goedemiddag, lekker vrijdag. Aanstaande woensdag gaan we starten met de lijst. En via de app van Joe kan je doorgeven wat jouw favorieten zijn uit de jaren 80. Kunnen we er een mooie lijst van maken. Dus eigenlijk wel van belang dat je dat ook even doet. Het is wel leuk om even terug te kijken wat hier allemaal tussen staat bij het volgende liedje. Mark die zegt dat je een bepaald gevoel krijgt dat je niet kan beschrijven. Ellie zegt dat dit nummer haar doet denken aan een eerste zwangerschap. En Luc zegt dat hij het nummer zelfs live heeft gezien. Verschillende gedachten en ervaringen die gedeeld worden in de stemlijstjes. Van de Joe 80's Top 800 en die gaan over dit geweldige nummer. Sprint, Purple Rain.

0: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. We vliegen boven de Middellandse Zee. We zitten precies op de helft. Excuus.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80.
2: Vanaf volgende week woensdag.
1: De Joe 80's.

Goedemiddag, Daniel Swilders hier bij Joe. Het is tijd voor zo'n track waarbij je of heel hard gaat meezingen... of ineens verdacht stil uit het raam zit te staren omdat je ineens de tekst begrijpt. Het is Hard and Alone.

0: Dit is Joe en Steve Miller Band en The Joker. Ik moet even een misverstand de wereld uit helpen. Er komt zometeen een liedje aan. En er is ooit gezegd over dat liedje dat de zangeres dit heeft ingezongen zonder kleren aan. Dus naakt in de studio, zonder kleren aan, dit liedje ingezongen om meer één te worden met de sfeer van het liedje. Ja, dat is helemaal niet waar. Dat is ooit in het leven geroepen. Want het verhaal zit namelijk anders in elkaar. Ze heeft er niet ingezongen zonder kleren, maar zonder licht. Ja, totaal ander verhaal. Geen licht aan, geen kleren aan. A Dirty Mind is a Joy Forever, dat is duidelijk. Over welk liedje het gaat, hoor je zo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
16: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check de yogatours.nl voor jouw reis op maat.
14: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
17: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

Een hele goede middag. Je luistert naar Joe en we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is aardig druk aan het worden. Op dit moment 61 files. Dit zijn de meest opvallende die Flitsmeister meldt. A2 Utrecht aan Bos tussen Beest en Waardenburg, 30:30. A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp, 20 minuten. A12 Lunetten Oude Rijn, vanaf Lunetten naar Oude Rijn, maar dan de hoofdrijbaan, 25 minuten. A12 Utrecht Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg, 20 minuten. A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Defect voertuig zorgt voor 40 minuten. En de klapper van de dag is de A50 Apeldoorn Arnhem. Een uur en een kwartier extra reistijd over 10 kilometer tussen Beekbergen en Schaarsbergen.

0: 70s, 80s, 90s.
1: Blijf kijken om te zien hoe u de gepatenteerde multifunctionele en effectieve AppCircle Pro binnen 1 seconde kan omtoveren van een trainingsapparaat voor de gehele torso in een vetgebrande Benefi trainingsapparaat voor...
0: Heb je dat gehoord? Ze komen weer terug, hè? Terug en weg geweest. De Telcel reclames. 5 maanden geleden ging Telcel failliet. Ze gaan een doorstart maken. Ze gaan weer wonderdwijlen en superovens aanprijzen op tv. En natuurlijk de alom bekende App Cruncher. De prijs is zo laag, je kunt er niet eens onder doorlopen. Die is me altijd bijgebleven. Ik vond het fantastisch om daarnaar te kijken. U klapt hem zo in en schuift hem zo onder het bed. Altijd. Je kunt hem ook meenemen op vakantie. Alsof je met zo'n ding op vakantie gaat. Maar het werd wel verkocht, vond ik wel grappig. Ik vind het wel leuk. Even de komende liedjes even aankondigen. Ik ben trouwens ooit gevraagd om dat in te spreken. Dat is echt 20 jaar geleden of zo. Ik heb het niet gedaan. Maar kan het wel hoor. Ja, wat dacht u dat de muziek niet nog beter kon? Think again, want hier is de sensationele ongeëvenaarde, de werkelijke fenomenale superhit combinatie op Joe. Eerst krijgt u Tiffany met I Think We're Alone Now. Onweerstaanbaar, fantastisch, gegarandeerd meezingbaar. Maar dat is nog niet alles. We doen er gewoon nog een wereldhit bij. Helemaal gratis. The Rolling Stones met Angie. 2 absolute megaklassiekers. 1 waanzinnig pakket. En u hoeft helemaal nergens voor te bellen. Goed hè? Oké, gelukkig prijzen we alleen maar de muziek aan, want anders zou het echt helemaal gek worden de hele dag.

0: Joe heeft ook jaren 70 muziek een uur lang achter elkaar. Hè? Het is weer weekend. Dat gebeurt altijd op vrijdag, zaterdag en zondag. Om 7 uur 's avonds, de 70s at 7. Om 8 uur 's avonds, een uur lang jaren 80, 80s at 80. Mag jij raden wat er om 9 uur komt?
1: Jaren 90!
0: Ja. Moeilijk, hè? 90s at 9. Ook vanavond weer, morgen en overmorgen bij Joe.

0: prachtige setting dat we hebben met Daryl Hall en John Oates en Man Eater bij Joe. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Lekker richting weekend. Vrijdagmiddagboost. Je mag je favoriete tracks even doorhebben waar je energie van krijgt. Dat doe je via de gratis app van Joe. Joey, over Joe gesproken. Joey van de Velden, die ga je ook zo horen. Direct naar nieuws met Jeroen.
1: Zeker, de Joey staat hier recht tegenover mij. Steekt zijn vinger op en heeft zin in de bijna weekend show zo meteen. Een applaus krijgen ook, Joey, dat is mooi. Ik heb zometeen nieuws en ik ga onder andere naar Zweden. Daar was even paniek vanwege een man met een zwaard.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Hey Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrast.
19: je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Dit is Joe. Bijna 4 uur, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jeroen.
1: Zeker, goedemiddag. Meerdere gewonden in Zweden. Er zou een man mensen hebben aangevallen met een zwaard. Dat gebeurde bij een school. De verdachte is door de politie in zijn been geschoten. Maar vanwege het incident zijn meerdere scholen in de omgeving direct gesloten. Naar eigen land. Er zijn tientallen schademeldingen binnengekomen na de aardbeving in Zandeweer in Groningen. Die was vanochtend vroeg en had een kracht van 2,8. Daar gaan we weer, dacht deze mevrouw.
26: Dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt enorm beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden. En dit is een knipvoeg. Dat is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden. Dus die moeten er straks ook weer uit.
1: De aardbeving van vandaag was de zwaarste sinds maart dit jaar. De bosbrand bij Venray, die ruim 2 weken geleden begon, is nu pas helemaal uit. Het vuur was al na 2 dagen onder controle en heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. En sportvoetbal, PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van verdediger Lutzarel Geertruida. Die wordt gehuurd van het Duitse Leipzig. Geertruida speelde jarenlang voor Feyenoord. En veel Feyenoord-fans zijn boos, soms zelfs woedend, dat hij nu gaat spelen voor concurrent PSV. PSV-trainer Peter Bos begrijpt dat, maar zegt ook:
27: als dat verder gaat dan teleurstelling uiten, dan vind ik dat dat ook te ver kan gaan. En ook al ben je dan een groot supporter van Feyenoord in dit geval, dan vind ik dat je nog steeds naar jouw oud-speler, die daar vele jaren gespeeld heeft, met respect mag reageren.
1: Het weer van Weerplaza, er trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden, maar vanaf morgen wordt het droger.
23: En dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A2 onder andere tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Tussen Born en Echt. Daardoor voorwerp op de weg. Vertraging van 26 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Defect voertuig 25. Op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsberg. Vertraging daar 36 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderloo. 61 minuten langzaam rijdend.
28: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Joey van der Velde.
23: Zeker weten, ik zeg goedemiddag en welkom bij de vrijdagmiddag boost. Het is de laatste energieboost, zo aan het einde van je werkweek, zo aan het begin van het weekend. De vraag is, wat wil je horen? Stuur maar een berichtje in de app van Joe, je mag het ook altijd inspreken. En Mark heeft dat gedaan, goedemiddag.
29: Goedemiddag, Joe.
23: Goedemiddag. Welkom bij de vrijdagmiddag boost. Even voor situatieschets, wat ga je doen dit weekend?
29: Ik ga dit weekend dachten. Ik moet vanavond al en zondag.
23: Oh, het is een serieuze aangelegenheid, hoor ik.
29: Ja, heel serieus is het niet. Het is gewoon een lokaal toernooitje in een cafeetje in Breda.
23: Ja, nou, vlak het niet uit, Mark. Je moet klein beginnen om groot te worden, toch?
29: Precies.
23: Nou, is aanstaande woensdag de Joe 80's Top 800 natuurlijk te horen. Ik dacht misschien beginnen met een liedje uit de 80's. Wat is jouw keuze? Waar krijg je energie van?
29: Ja, tijdens de dart is dat toch wel Eye of the Tiger. Omdat het ook van een van Survivor. Ja. Omdat het ook van een darter is die het in Nederland op de kaart heeft gezet.
23: Tuurlijk, zeg ik van Barneveld.
29: Ja.
25: Dat is ook het enige wat ik van darten weet. Maar nee, hey, uitstekende keus. Uitstekende keus. Ik ga meteen voor je draaien en ik wens jou fijn dartplezier natuurlijk dit weekend.
29: Helemaal bedankt en fijne uitzending.
25: Tot later.
28: De Vrijdagmiddagboost.

0: Dankjewel Natasha voor het insturen van Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Bij Joe tijdens de vrijdagmiddag boost. Ja, de vraag is de komende minuten, van welk liedje krijg je nou ongelooflijk veel energie? Wat geeft je echt even die lekkere kick zo aan het begin van het weekend? De komende 50 minuten zijn voor jou. Als je een berichtje stuurt in de app van Joe met je favoriete artiest of het liedje dat je wilt horen, dan moet het goed komen. Het zou ook kunnen zijn dat je denkt, ja Joe, het is wel veel te veel werk. Makkelijker, spreek het even in. Druk op het microfoontje en spreek gewoon een voice message deze kant op. Dan gaan wij nu over, ja, ik moet een beetje zacht zijn, naar Jonathan. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hi. Jij zit nu nog op de financiële administratie, begrijp ik?
1: Yes, ik zit op kantoor, zeker.
0: Ja, je bent een beetje aan het fluisteren. Is dit, zeg je nu ook tegen mij van niet te hard dat applaus? Niet te hard applaus? Zacht applaus?
1: Nee, doe maar rustig, heel rustig.
0: Oké, komt-ie. Anders leiden we je collega's af, natuurlijk.
1: We kunnen niet te gek doen, hè?
0: Nee, klopt. Vraag. Jij hebt een liedje aangevraagd en ik had hem niet op mijn radar staan. Ik weet niet of dat hij ooit op mijn radar heeft gestaan. Maar kan je uitleggen, hoe kom je bij dit liedje?
1: Ja, een goede opvoeding zou ik zeggen. En vooral veel ontdekken. En dan hoor je dit nummer en dan denk je, nee, zo, die is wel leuk. En dan voeg je het door je afspeellijst en dan luister je hem vaker.
0: Zit er nog een specifieke herinnering aan?
1: Kan ik niet zo 1, 2, 3 omkomen, maar...
0: Okay.
1: Ja, gewoon, ik heb een heel breed muziekpalet, om het zo te zeggen.
0: Is er nog iets in het liedje waar we op moeten letten? Want ik heb zeg maar zelf altijd bij liedjes dat er zo één moment is dat ik vind dat alles samenkomt. Weet je? Dat je denkt, oh, dit is echt het beste moment van het liedje. Is dit dat hier voor jou ook in? Of zeg je van, ja, dit is een veel te ingewikkelde vraag. Start maar gewoon die plaat.
1: Ik denk vooral gewoon de intro. Als je de intro hoort, dan

0: sta je meteen aan. Heerlijk.
1: Ik ga het intro ga ik starten. Hij is wel hard, dus ik hoop niet dat ik... Ik hoop niet dat ik de mensen van hun werk afhoud. Moet je nog veel eigenlijk?
0: Nee, nog een uurtje en ben ik klaar.
1: Oh ja, bijna weekend. Oké, okay, nou, dankjewel voor jouw verzoekje. Ik doe een heel zachtje applaus. Ja, een zachtje applaus. Oké. Okay. Werk ze nog, hè. Tot later.

Vrijdagmiddag boosten When the Rain Begins to Fall. Als ik zeg dat dit liedje bij een film hoort, gaat er dan een belletje rinkelen? Of ben je echt compleet blanco? Dat kan natuurlijk ook. Bij mij was het het laatste. Ja, ik wist dit echt helemaal niet, maar het liedje is speciaal opgenomen voor de Duitse cult sci-fi comedy Voyage of the Rock Aliens uit 1984, waarin Pia Zadora een hoofdrol speelt. They're only vice. We used to sit around at night watching old time movies. You didn't know. En de film die flopte echt als een malle. Het enige dat wel succes had, dat was het liedje. Het wist echt elke hitlijst wist het te vinden. En het kwam heel vaak ook op één terecht. En dat verklaart natuurlijk ook meteen, als ik dit vertel over die film, waarom de videoclip van dit liedje een science fiction sfeertje heeft. Mocht je ooit hebben gedacht, huh? Waarom is dit? Nou, daarom dus. Ja, het is de vrijdagmiddagboost die aan hebt staan te bereiken via de app van Joe. Voor liedjes die je wilt horen, maar je mag ook gewoon laten weten waar je naar de vrijdagmiddagboost luistert. Bijvoorbeeld door even een foto van je uitzicht te sturen. Vind ik altijd leuk. Jacqueline die laat weten dat ze luistert. Ik heb er geen foto bij. Ze schrijft hi. Sandra die laat weten dat ze net thuis is van vakantie. Is lekker alles aan het uitpakken. Bernard is nog bezig met zijn dagdienst. En Evelien die laat weten dat ze langer onderweg is door de file waar ze in rijdt. Over de file gesproken, langs de file op dit moment. Even kijken, tussen Apeldoorn en Arnhem. Tussen Beekbergen en Loenen. Door een defect voertuig, vertraging daar 6 kilometer, 42 minuten. Wil je natuurlijk ook weten welke weg het is? Ja, A50. Ik zie het, het is de A50. Sterkte als je erin staat. Dit is Jo met Dr. Hoek. En Baby, make their blue jeans tall.

0: Dr. Hook, een baby makes their blue jeans talk in de vrijdagmiddag boost. En Sander van de productie zit bij de app.
1: Ja,
0: de administratie een beetje bij te houden. Jij zegt of de computer is vastgelopen, of niks komt er doorheen, of het werkt niet, of het doet niet.
1: Ja, ik zit hier te klikken. Er komen heel wat appjes binnen, hoor.
0: Nou, oh, komt er wel wat appjes binnen?
1: Ja, ze komen wel binnen.
0: Oh, ik dacht juist, er komt niks binnen.
1: Nee, misschien zoveel dat hij vastloopt. Dat kan ook.
0: Oh, oké. Okay. Nou, wil je berichten deze kant op sturen? Grijp de app van Joe en app me. Hoeft niet meer voor deze. Dat ga je wel herkennen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Voordelig wassen met Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
5: Kozijnen monteren we door heel

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Voel me zo
2: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor 569 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Het weer van Weerplaza. Te trekken buien over het land vandaag met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten dan nog buien. Vannacht in de kustgebieden ook nog. En vanaf morgen wordt het dan droger. Dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg. Vertraging daar 28 minuten. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Holendrecht en Amstelveen. Defect voertuig daar 25 minuten. En de A50 Osse-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen 36 minuten. Langzaam rijdend.
19: Dit is jouw.
0: 1 minuut over half 5. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag, ik begin met de Formule 1. Rond deze tijd begint in Zandvoort de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Het is afwachten hoe Max Verstappen het doet. Vanmiddag, tijdens de eerste en enige vrije training, reed hij de 11e tijd. Niet alle fans op het circuit hebben dat meegekregen.
13: Hey, ik ben vannacht ziek geworden in mijn slaap door de alcohol. Maar goed, kleinigheidje blijf je houden. Even een koffietje en dan gaan we daar naar het circuit toe en dan gaan we weer biertje drinken.
7: En deze fan schijnt op tijd binnen te zijn, dus misschien later nog een verslag van hem. Door met Joran van der Sloot, die wil overgeplaatst worden naar een andere gevangenis in Peru. Daar zit hij een lange celstraf uit voor drugsmokkel en voor de moord op studenten Stephanie Flores. Van der Sloot werd, naar eigen zeggen, door zijn huidige medegevangenen met de dood bedreigd. En in Frankrijk wordt gewaarschuwd voor honderdduizenden condooms uit Azië die voldoen niet aan de eisen. Bij controles bleek dat de condooms kunnen scheuren of dat er gaatjes in zitten. Mensen die ze gebruikt hebben krijgen het advies om een SOA-test te doen.
0: Dankjewel, Jeroen.
19: Dit is Joe met Joey van der Velden.
0: En de vrijdagmiddagboost met zometeen de Dire Straits en Money for Nothing, Earth, Wind and Fire.

0: boodschappen en Easter eggs. Dingen die verstopt zitten. Als je het weet, dan zie je het. En als je het niet weet, dan zie je het niet. Of je hoort het en je hoort het niet. In dit liedje gaat het natuurlijk over 21 september. Dan was heel lang was de vraag, ja, waarom dan die dag? De uitleg ging heel lang over dit. Er was geen speciale betekenis. Dat was heel lang de uitleg. De lettergrepen en de klank van 21 september... die pasten gewoon simpelweg het best op de melodie. Totdat een tijdje geleden de vrouw van de songwriter aan het woord kwam. En die zegt er dan weer over... onze zoon is verwekt op 21 september. Ja, oké, dat zou dus ook nog kunnen zijn. Nu weten we eigenlijk nog niks. Ja, we zitten midden in de vrijdagmiddagboost. Je kunt nog steeds je favorieten doorsturen. Ik heb nog wat ruimte voor wat liedjes. Je mag trouwens ook gewoon een foto sturen van je uitzicht via de app van Joe. Dan weet ik waar je luistert. Nita, die zit in het zwembad in Gran Canaria. Ferdinand is onderweg. Even kijken hoor. Astrid zit op de snelweg in Italië. Onderweg naar huis naar haar vakantie. En Mirjam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom bij de vrijdagmiddagboost. Ook jij komt bijna terug van vakantie.
1: Ja, bijna wel, helaas.
0: Ja, ik hoor het. Ik hoor even, waar ben je? Vertel even wat je gedaan hebt de afgelopen dagen.
1: We zitten momenteel in Torren, in Limburg. Of bijnaam ook het Witte Stadje wordt het genoemd.
0: Oké.
1: Okay. We zitten lekker aan de Maasvlakte hier, dus uitzicht op het water.
0: Ja.
1: En ja, helaas, we moeten weer zondag alweer naar huis toe.
0: Ben je wel een beetje uitgerust van de vakantie?
1: Tuurlijk, altijd.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Want ik bedoel, je kunt natuurlijk ook een hele actieve vakantie beleven.
1: Nou ja, we hebben sowieso een actieve, want we hebben een soort discus bij dat we elke keer naar elkaar overwerpen. We hebben een badmintonracket bij, we hebben van alles bij wat we kunnen doen.
0: Ja.
1: Alleen het weer speelde niet echt zo goed mee.
0: Nee, het was afgelopen week was het of het een of het ander. Of het was bloedheet. Of je kon met de kano naar je activiteit.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja. Welk liedje wil je eigenlijk horen in de vrijdagmiddagboost?
1: Ik wil heel graag Money for Nothing horen van de Dire Straits.
0: En waarom?
1: Ja, hey, Money for Nothing, alles kost geld, dus het is allemaal money.
0: Oh, ik denk, er komt een heel romantisch verhaal, weet je wel. Van, nou, ik was een keer op vakantie en mooie herinnering aan. Ja, het is eigenlijk puur praktisch, dit.
1: Het is puur praktisch, ja, inderdaad.
0: Wacht, dat doe ik ook altijd. Want als je dan DJ bent, dan moet je altijd even zo doen. Moet je altijd even kassageluidje laten horen. Oké, dan ga ik nu het liedje draaien. Tot later.
1: Oké, dankjewel. Doei.

0: Ik kan wel gaan zitten doen van... Nee, ik heb het allemaal dik voor elkaar en ik weet wel hoe het werkt en zo. En ik heb al een paar keer gewonnen. Maar eigenlijk is het niet waar, Jeroen.
1: Nee?
0: Nee, speel natuurlijk altijd het laatste woord om 4:15. En week na week ging ik eigenlijk best wel goed. Maar ik weet dus niet wat het is. De laatste week heb ik allemaal opeens een soort mentale vastloper of zo. Ik ga fouten maken op gekke momenten. Dan wat was vorige week nou ook alweer de opgave? Wat vind je op de camping volgens mij?
2: Ja, nee, volgens mij was het wat je in je koffer stopt op vakantie.
0: Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Ik kon gewoon niks bedenken op een bepaald moment.
1: Weet je wat er aan de hand is?
0: Ja?
1: Weet je wat het is?
0: Nee.
1: Je wordt oud.
0: Ja, dat is...
1: Ik heb dat lang niet durven zeggen.
0: Oh.
1: Ik wist dat het zo was, maar ik heb het stilgehouden. Maar nu weet ik het zeker.
0: Ja, ik word ook oud.
1: Jij wordt oud.
0: Ja, ik begin meteen anders te praten ook inderdaad. Ik voel me ook oud inderdaad opeens.
1: Je bent hartstikke jong, jij.
0: Ja, hartstikke jong. Nou, zometeen wel gewoon het laatste woord. Ik hoop dat ik het haal. 4:15. het werkt eigenlijk als volgt. We krijgen van Sander een categorie, wij tweeën. Want we spelen dit spel tegen elkaar. En daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk woorden in die categorie om en om op te noemen. We mogen niet dubbelen en niet 3 seconden stil zijn. Het is eigenlijk een heel makkelijk spel. Nou, laten we maar kijken hoe het zometeen gaat. Als je luistert en je wilt het spel met mij spelen en wellicht winnen, dan zou ik zeggen, stuur even het woord woord in de app van Joe en dan spreek ik je zometeen. Hey ouwe, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, Jochie, zal je het even vertellen. De Wereldvoetbalbond FIFA die heeft een Argentijnse voetballer echt een monsterschorsing gegeven.
0: Oei, en deze hoor je ook.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
10: Wie was hier aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend.
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Dit is jouw. Exact 5 uur, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedemiddag, een mega-schorsing voor een Argentijnse voetballer. Het gaat om Leandro Paredes. Hij ging na de verloren WK-finale tegen Spanje compleet uit zijn dak. Hij werkte een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij zijn keel. En het heeft nu grote gevolgen. De FIFA heeft hem voor 10 interlands geschorst. En ook moet hij $90.000 boete betalen. Ook 2 teamgenoten zijn geschorst, maar Paredes kreeg de zwaarste straf. Meerdere gewonden in Zweden. Daar zou een man mensen hebben aangevallen met een zwaard. Dat gebeurde bij een school. De verdachte is door de politie in zijn been geschoten. En vanwege het incident zijn meerdere scholen in de omgeving direct gesloten. Door naar eigen land met politiek. Financiënminister Heijnen houdt hoop. Hij zegt dat hij nog genoeg tijd heeft om steun te vinden voor zijn begroting.
12: Dit gaat stap voor stap. En ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen. En dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts. En proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dan zou het moeten lukken, zou je zeggen.
11: Ja, Heijnen wil het liefste steun van links en van rechts. Maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. En Nederlandse militairen moeten een paar maanden langer wachten op hun nieuwe gevechtskleding. Oorzaak: de extreme hitte in Tunesië. Daar wordt een deel van de kleding gemaakt. Maar de hitte in Tunesië veroorzaakte de afgelopen tijd regelmatig stroomuitval, waardoor de productie forse vertraging opliep. De gevechtskleding zou in september worden geleverd, binnen een paar weken dus, maar dat wordt nu een paar maanden begin volgend jaar. Het weer van Weerplaza, er trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook heel af en toe wat zon. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Maar vanaf morgen, dan wordt het droger.
10: Och, nou fijn, heerlijk. Dankjewel Jeroen, tot zo. Dan eens even kijken, we kijken nog even naar de weg. Vertraging langer dan 20 minuten, dat zijn er gelukkig nog maar 3. Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, tussen Oosterbeek en Waterberg. Vertraging daar 21 minuten, komt door een defect voertuig. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderloo 34. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen, 23 minuten.
13: De beste 80's horen bij Joe.

0: met Joey van der Velde.
1: Zeker weten. Je hebt trouwens nog 5 minuten om het woord woord te sturen in de app van Joey. Wellicht spreek ik je dan zo meteen tijdens het laatste woord. En je hebt nog tot dinsdag om te stemmen op de Joe 80's Top 800. Sandra Jorisma die heeft het al gedaan. Dankjewel trouwens, Sandra. Zij noemt bijvoorbeeld het volgende liedje echt een heerlijk dansnummer. En eentje die ze altijd keihard aanzet als die wordt gedraaid. Ja, nu dus.

0: destination. Zijn de Fornon Blondes bij Joe en Wood. Zo meteen AHA.
1: Het laatste woord.
0: Eerst speel ik een rondje het laatste woord. En doe ik met Joyce, 47 jaar. Ze komt uit Vlijmen. Welkom in de show, Joyce.
2: Dank je wel.
0: Je bent net op vakantie geweest in Luxemburg.
2: Ja.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Ik ben ook Luxemburg-fan.
2: Oké.
0: Was het je eerste keer daar?
2: Nee.
0: Oh, hoe vaak ben je al geweest?
2: Deze was de tweede keer.
0: Oké, dan bevalt het dus. Ja. Ja. Hoe erg ben je uitgerust?
2: Een soort van.
0: Oké. Joyce, dat klinkt als een actieve vakantie.
2: Ja, het was veel lopen, fietsen, ja.
0: Nou, prachtig toch? Geweldige natuur daar.
2: Ja, zeker weten.
0: Dan, jij bent ook bloedfanatiek met spelletjes?
2: Ja, ik kan niet tegen mijn verlies.
0: Oh, is dit een dreigement?
2: Ja.
0: Met andere woorden, als we zo meteen ophangen, heb je sowieso dat Joe prijspakket te pakken. Is dat wat je zegt?
2: Ja.
0: Oké. Nou, het werd een ijskoude sfeer ook meteen. Ik ga de spelregels ga ik uitleggen. Welkom bij het laatste woord. De vraag is wie is zo meteen als laatste aan het woord. We gaan dit spel gaan weer samen spelen. We krijgen een categorie van producer Sander. Daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel... Oh, dat doe ik altijd Sander. En dan zegt Sander altijd, hey.
3: Goedemiddag.
0: Daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Nou, appeltje eitje zeg ik het, Joyce. Heb je vorige week gehoord, dit spel?
2: Ja.
0: Heb je het gehoord vorige week?
2: Ik heb wel geluisterd, ja.
0: Toen kreeg ik natuurlijk op een hele vreemde plek kreeg ik een vastloper. Ik krijg opeens, heb ik dan storing of zo? Dan krijg ik een hele makkelijke categorie, dan weet ik het niet meer. Dus dat prijs...
2: En dan weet je het niet.
0: Nee, dus opeens al binnen. Ik denk dat je wint, Joyce. Ook vandaag. Ik voel het aan alles. Oké, we hebben een categorie nodig. Sander.
3: Ja, we gaan het merken. Ja, dit weekend gaat natuurlijk om het circuit van Zandvoort. Maar wat vind je op en rondom een Formule 1 circuit?
0: Oké, we hebben 30 seconden de tijd. Joyce, jij mag beginnen. En onze klok loopt nu. Daar gaan we.
2: Een stadion.
0: Autobanden.
2: Snelweg.
0: Kerosine.
2: Auto's.
0: Hooibalen.
2: Coureurs.
0: Asfalt.
2: Helmen.
0: Vlaggen.
2: Benzinepomp.
0: Gezelligheid.
2: Vlaggen.
3: Ik hoop niet dat het te snel wordt opgehangen, maar vlaggen is dubbel gezegd.
0: Even kijken, beter nog, Joyce?
2: Nee, ik zei lachen. Jij zei lachen.
0: Nee, ik zei vlaggen, zei ik.
2: Ik verstond lachen.
0: Ik praat een beetje binnen mond. Dat is een beetje onhandig met mijn job.
3: Ik verstond ook vlaggen, ja.
2: Serieus, ik verstond lachen.
0: Oei. Is het serieus? Ja,

0: aangelegenheid. Oké, okay. Joyce, ja. We zien deze door de vingers. Jij krijgt van mij het Joe prijspakket.
1: Mooi.
0: Zijn we wel weer vrienden, toch, hoop ik?
1: Ja, zeker. Nee, maar serieus, ik verstond lachen.
0: Oké, nou zou ik zo volgende keer...
1: plezier heb je daar. Ja, dan dacht ik dat je daar zo dacht.
0: Volgende keer duidelijker praten, Joyce. Ik zal duidelijker praten.

0: nog het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe.

0: Quit Playing Games With My Heart. Mocht je het niet hebben meegekregen, ik ga je zo meteen even meenemen naar het meest, ja, wat zeg ik? Nou, laten we het meest enerverende moment van deze week noemen. Dat klinkt zo, dat enerverende moment.
1: Ja, oh, oh, oh, kut! Wat is er? Wat gebeurt er?
0: Nou, dat was afgelopen woensdag. Als je nou geen idee hebt wat er aan de hand was, dat wordt zo meteen volledig duidelijk. En ik ga deze draaien.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Potje, open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per

0: Nou, er trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor is er ook zon te zien bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden ook. En vanaf morgen wordt het dan droger. Dan nog even naar de weg kijken. Vertraging langer dan 10 minuten krijg je. Op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Tussen Born en Echt daar een defect voertuig. Vertraging is daar 11 minuten. A7 Den Oevert-Zürich tussen Breesandijk en de brug over de Lorentsluizen 11. A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijsoord en Waterberg 11. Op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderlo 31. A76 Brussel-Aken tussen Stijn en Geleen door een ongeval 11 minuten. En op de A384. A348 Doesburg-Arnhem tussen Velp en Velperbroek 11 minuten langzaam rijdend. Dit is 1 minuut over 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedenavond. Ik begin met Formule 1, de Grand Prix van Zandvoort. Max Verstappen heeft vanmiddag een bijrol gespeeld in de kwalificatie van de sprintrace. Hij vertrekt morgen vanaf de 6e plek. George Russell pakte in deze kwalificatie pole position voor Lando Norris. De aardbeving in het Groningse Zandeweer vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. De burgemeester van Zandeweer sprak vanmiddag met een aantal dorpsbewoners. Sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen. Anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. En het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Osaka, in Japan. Er staan lange rijen voor het museum en mensen moeten urenlang wachten om het te kunnen zien. Het schilderij is geleend van het Mauritshuis in Den Haag. 14 jaar geleden hing het schilderij ook al tijdelijk in Japan. Toen kwamen er ruim 1 miljoen mensen op af. Dat is bijna 1 op de 100 Japanners.
0: Dankjewel, Jeroen.
2: Dit is Joe met Joey van der Velden.
0: Zometeen Foreigner, Cold as Ice. Doe maar, ga ik ook draaien met Smoor Verliefd. Ah, lekker liedje is dat. Eerste Culture Club.

0: smoorverliefd. Mocht je nou smoorverliefd zijn op je auto, zit je met de leden ogen deze dagen weer naar je auto te kijken, omdat hij zo goor is als een theedoek. En dan had je afgelopen woensdag had je mazzel, want Kai organiseerde weer Wasstraat Woensdag. Grootser, meeslepender en schoner dan alle voorgaande edities. Het speelde zich af in Nijmegen. Waar de een het allerliefste elke dag zijn auto door de wasstraat trekt om een schone auto te halen, is de ander nog nooit in de wasstraat geweest. Zo ook Joe-luisteraar Norlie, die samen met Timur haar première beleefde. Nou, luister even.
1: Gewoon die man volgen de tekens van die man.
2: Ja, maar welke man?
1: Ik stop niet te dicht op die auto. Wacht even, wacht even.
2: Oké. Hij zegt kom maar.
3: Hij zegt kom maar. Nou, dan geef je gas.
4: Dan ga je naar links.
2: Naar links?
1: Oh, kut.
3: Wat is er? Wat gebeurt er?
5: We hebben oprecht iemand aangereden nu.
3: Oh, echt waar?
2: Kijk, dit is dus mijn angst.
5: Ja, dat snap ik heel goed. Oh mijn god, we moeten heel even kijken wat hier aan de hand is.
0: Het is een beetje rommelig, een beetje paniek, maar het kwam allemaal goed. Je vindt het op de socials van Joe. En geen vieze strepen meer op je auto. En dat is natuurlijk ook fijn. Kijk nu al uit aan de volgende Wasstraat Woensdag. Hathaway hoor je zo meteen. Now Foreigner, Cold as Ice bij Joe.

Joe en What is Love? Ze zeggen altijd bij twijfel niet oversteken. Nou, soms wel. De Bee Gees die schreven dit liedje. Dachten daarna direct, dit is iets voor Diana Ross. Alleen de twijfel zat hem in het feit dat het misschien te cliché zou zijn. Bandje ging toch door de brievenbus. Diana vond het geweldig en nam het op. En dat betekende gewoon een tweede nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. Oh, niet altijd twijfelen is de les.

0: typical male. Gwen Stefani die had zomaar een Hollywoodster kunnen zijn. Want ze, ja, ze was heel dicht bij een hele grote filmrol. Die kreeg ze niet. De film, die ken je wel. Ik ga je zo meteen even laten horen waar die film over gaat. Na het nieuws met Jeroen, wat zit daarin?
1: Nou, wie de huidige 20 graden en regenbuien eigenlijk maar helemaal niets vindt, die moet zeker even blijven luisteren.
0: En je hoort deze.
2: Zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: energie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
0: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme... Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Over 6, goedenavond. Dit is het nieuws op Jo. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedenavond. Het kan nog weken duren voordat er weer bezoekers mogen komen in het natuurgebied in Venray. Er was begin deze maand een grote brand. Die brand is uit, maar er kunnen nog steeds verzwakte bomen staan en omvallen. En die bomen moeten eerst worden weggehaald. Twee KLM-vluchten van en naar Oslo gaan morgen niet door. Het heeft te maken met de staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen. Passagiers op de vluchten worden omgeboekt. De KLM heeft vandaag geen last gehad van de staking in Noorwegen. Een Britse krant kan 11 miljoen euro verwachten van Prins Harry, van Elton John en van 5 andere beroemdheden. Die hadden namelijk geld geëist van de krant omdat hun telefoons zouden zijn gehackt op zoek naar sappige details. En ook zou de krant privédetectives hebben ingeschakeld. Een hoge rechter zag geen bewijs en nu moeten Prins Harry en de anderen de advocaatkosten betalen. En de Wereldvoetbalbond FIFA die heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren WK-finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die werkte een speler van Spanje de tegenstander tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer dan nog van Weerplaza. We hebben een behoorlijk regenachtige dag achter de rug. En er komt nog wat aan. Vanavond zijn er in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Maar morgen...
12: Morgen wordt alles anders.
10: Ah, alles nou?
12: En alles nieuw.
11: Jazeker, morgen is een opmaatje naar betere weer. Eerst nog een paar druppels morgen, daarna wat zon. En vanaf zondag dan krijgen we droge dagen, regelmatig zon en oplopende temperaturen. Na 26 graden op woensdag en... oelala, 30 op donderdag.
10: Dat meen je niet. Gaan we weer?
11: Ja, maar daarna is het klaar.
10: Oh, oké. Okay. Sorry. Dus ik was bijna jouw tune draaien. Mag ik nog één keer jouw tune draaien?
11: Ja.
10: Wacht, wat ben ik aan mijn tune?
11: Leuk, hè?
10: Ja. Alles anders.
12: Alles beter en alles nieuw.
10: Ah, leuk. Nou, goed weekend, Jeroen.
11: Dank je, jullie ook.
10: Aan het kasteelbier nu?
11: Nee, ik heb een uitje met de nieuwsclub. Alle
10: nieuwsredacteuren. Dus. Ja. Toch? Al die oude knarren.
11: Nee, ik ga me...
10: Sorry, Jeroen.
11: Als jij 13 bent, hè, tegen die tijd... Dan praat je niet meer zo tegen mij. Oh, okay. Je duurt er even.
10: Kijkend even naar de weg. Sorry.
11: Heb je nog steeds die brommer, of niet?
10: Ja, op de A50, onze Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsberg, vertraging 23 minuten. Ja, je hebt mij net oud genoemd een uur geleden. Pik ik niet.
13: De beste 80's. Horen bij Joe.
14: Don't stop, you're very nice.
6: Vanaf volgende week woensdag, de 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits.
10: Zo.
6: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
10: En zo meteen een bekende zangeres die een Hollywoodfilm aan zich voorbij zag gaan. Maar gelukkig bleef ze wel zingen. Eerst even een liedje dat echt heel veel Joe-luisteraars op een stemlijstje hebben gezet. Je kan nog steeds stemmen op je favoriete liedjes uit die 80's. Kan natuurlijk allemaal op joe.nl of je doet het in de app. Kan tot en met aan dinsdagavond. Daniel, Roelof, Micaela, Marieke en Patricia. Die hebben allemaal gestemd op dit liedje. Ja, en hij staat eigenlijk gewoon...

0: Even over Gwen Stefani. Ja, die heeft dus serieus een fulltime acteercarrière overwogen. Maar de muziek kreeg toch de overhand. Ze werd wel nog voor een aantal kleine rollen gevraagd. Onder andere in The Aviator, Zoolander en Gossip Girl. Het waren allemaal een beetje kleine rollen in de kantlijn. Ze was één keer echt heel dichtbij een hoofdrol. En dat was in deze film.
1: Where's your daddy now?
2: Brad Pitt. Angelina Jolie.
0: Yeah.
2: Mr. and Mrs. Smith.
0: Uiteraard, Mr. en Mrs. Smith. Ze was echt ontzettend dichtbij de rol. Alleen de makers die kozen echt uiteindelijk zo echt net op de valreep toch voor Angelina Jolie. Is natuurlijk heel jammer voor Gwen. Maar wel fijn voor ons, want ja, Gwen Stefani is zo'n artiest. Die mag het podium niet verlaten. Die heeft gewoon een ontzettend lekkere stem. Don't speak.

Zometeen Youssou N'Dour en 7 Seconds. En ja, gisteren heb ik dus die hele bijzondere docu gezien over Freddie Mercury. The Final Act heet hij. Ging vooral over de laatste jaren van Freddie. Tijd dat hij iets minder met hem ging, maar hij bleef doorgaan. En het ging natuurlijk over dat prachtige tributeconcert. Nou, echt een must-see. Check hem even dit weekend.

0: Woensdag hoorde je bij Koen en Sander in de ochtendshow dat ze belden met de buurman van Kai Merks. Die maakt natuurlijk de middagshow van maandag tot en met donderdag. Hij nam zelf niet op, Kai. Dus stuurde ze de buurman naar hem toe. Nou, gelukkig deed hij de deur open. Dan zou je denken, dat gebeurt geen tweede keer. Ik moet je zo meteen even wat laten horen. En deze ga ik ook draaien.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl. It's
9: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op Forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfum.

0: voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk.

0: Business.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.

0: veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weer van Weerplaza. Er trekken buien over het land. Kans op onweer vandaag. Tussendoor af en toe wat zon, maar niet veel. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht dan in de kustgebieden. Morgen wordt het gelukkig droger. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Centrum-West. Daar vertraging van 18 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is iets afgesloten. 24 minuten langzaam rijden.
2: Dit is Joe met Joey van der Velden.
1: Zeker weten. Zometeen Cher, Believe, Tavares ga ik ook draaien. Ray Parker Jr.

0: soundtrack van de gelijknamige film natuurlijk. Afgelopen woensdag hoorde je bij Koen en Sander dat ze even wilde bellen met Kai, die natuurlijk de middagshow hier maakt. Nou nam die zelf de telefoon niet op. Dus belden ze even de buurman, dat is Ed, om te kijken of alles goed ging met Kai. Nou, hij deed gelukkig de deur open, alles goed. Dan zou je denken, nou, dit gebeurt geen tweede keer. We gaan even terug naar vanochtend.
1: Goedemorgen met Ed Knies.
2: Ed, je gelooft het niet, maar dit zijn Koen en Sander van Joe. Goedemorgen.
1: Goeie. Wat nou weer?
3: Ja, we denken dat hij weer overleden is.
2: Hij neemt zijn telefoon niet op.
1: Ja, maar je weet toch na afgelopen week of van de week dat je hem geen ochtendshow moet geven. Dat is... dat gaat fout.
2: Nou, dit geluid
1: alle
2: kennen we.
1: Gordijnen zitten dicht. Wacht even, hey Kai, nou word ik uit het bos weggetrokken. Ja, even een keertje. Die hond is helemaal blij. Wacht even, hier heb je je collega's. Hallo.
2: Hey Kai, goedemorgen.
0: Nou, het gebeurde dus wel een tweede keer. Ah, gelukkig alles goed met Kai. En dat is maar fijn ook, want aanstaande maandag is hij natuurlijk gewoon weer om 4 uur met de middagshow van Joe. Tavares nu. Hello.

Dave. Och, ik heb zo'n zin in woensdag. Dan start de Joe 80's Top 800 met al je favorieten die je er echt heel makkelijk instemt. Stemmen kan natuurlijk op joe.nl of je doet het in de app van Joe. Heel makkelijk formulier. Je hoeft alleen maar je favorieten aan te klikken. Het is nou echt een kind kan de was doen. Het wijst zich helemaal vanzelf. Ga maar proberen dit weekend. Diana, Jaco, Niels, Sandy, Marco en Anton, die zijn jou voorgegaan. Die stemden onder andere op dit liedje van Madonna. Dit is Who's That Girl bij Joe.

0: America with Joe en A Horse with No Name. Ik wens je een waanzinnig weekend. Let een beetje op de regen, maar geniet ook van het prachtig weer voordat het weer voorbij is. Soundtrack komt natuurlijk van ons. Zometeen om 9 uur alleen maar muziek uit de
1: 90's.
0: Om 8 uur alleen maar muziek uit de
1: 80's.
0: En zometeen om 7 uur alleen maar muziek uit de
1: 70's.
0: Okay, nou, het concept is wel duidelijk. We beginnen zometeen met...

0: uit de jaren 70. Good times, bring you the 70s at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend.
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Dit is jou. Het nieuws van 7 uur.
19: Goedenavond. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar 6e in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. De man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd bij je bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: Het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Welkom bij de
4: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
22: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
23: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Anders grijp je mis.
26: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
27: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
27: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl.
11: Grando, sinds 1965.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu!
22: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van voordeel.
24: Aldi. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
25: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
23: Hands van voordeel.
25: Aldi.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden... blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
29: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
31: Dit is jouw.
32: Het nieuws van 8 uur.
33: Goedenavond. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn zesdaagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had... en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerste in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Voor die 2

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept.
8: Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
14: Oei.
15: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Yes. Hamster.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe 80's Top 800. 8 dagen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
21: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
24: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Dit is
26: het nieuws van 9 uur.
27: Goedenavond.
0: Forum voor Democratie moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het ANP-nieuws.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Youfone.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.

bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelheid Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op Auping.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Dit is het nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandenweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon, en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is het weekend van Joe.

0: extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl,

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
12: Aldi. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
11: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Hallo.
17: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
16: Ja hoor.
17: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
16: Tuurlijk.
17: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
16: Ja.
17: Een

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De hete zomer. Crayonrolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayonrolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: met je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Dit is jouw. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Ellen van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is het weekend van Joe.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Dit is Joe.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey. Oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Nu bij Dirk. IAM's kattenbrokjes. €2,69. Die vinden ze lekker.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van Voordeel.
8: Aldi.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
11: ANWB en gaan.
9: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van Voordeel.
8: Aldi.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it.
14: Voor die 2.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de 3e keer in ruim 1 jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had een rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien, die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.